0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Omroep Archipel.
1: And you can dance. For inspiration.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Don't call me up.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werd er ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: net een overtreding.
1: Interviews.
2: Een jaar geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
1: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: President Trump heeft tijdens zijn bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij twee woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollo.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert 24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsemble brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
2: Ja, dat is dus alweer verklapt. Goedemiddag, Archipel Actueel hier. En daar zijn we weer, dames en heren.
3: Is dat niet de bedoeling van zo'n leader?
2: Ja, misschien ook wel.
3: Het programma introduceert.
2: Ja, maar ja, daar gaan we teksten.
3: Hey, je welkom. Bent weer terug.
2: Welkom, ja zeker. We zijn weer terug van vakantie.
3: Oh, jongens.
2: Een korte break.
3: Is het lang geleden?
2: Is het heel lang geleden.
3: Het was het lang geleden, ja. En? Ga je terug?
2: Nee, nooit meer.
3: Nee, het was zo leuk, maar zo leuk ook.
2: Nee, nee, het is een beetje een saai eiland, eerlijk gezegd. Het, het was heerlijk, maar voor één keer. Prima. Ja,
3: er is maar één eiland, hè?
2: En dat bedoel ik.
3: Dat is goed overvlakken.
2: Here we go.
3: Yes, yes.
2: Zeker.
3: Ja, ook deze week weer heel veel nieuws gebeurd, Erwin. En ja, als je het niet hebt gevolgd, dan ga ik jou dit uur bijpraten.
2: Leuk, ja.
3: Er is ook nieuws wat er nog op moet komen. Mm-hmm. Dus als je het wil, dan kan ik het ook met je delen.
2: Ah, dat lijkt me leuk, ja.
3: Ja, ja, okay,
2: wat actueel wordt, dus.
3: Ja, precies. Nou, en dat is in een notendop Archipel Actueel. Mocht je luisteren en je denkt, hey, maar ik heb ook nieuws. Dat kan. Mail naar redactie@omroeparchipel.nl. En bellen kan ook. Je kan bellen naar 0187 68 26 30. En als je denkt, van, nou, ik doe liever WhatsApp, dat kan naar de studio op hetzelfde telefoonnummer 0187 68 26 30.

0: Ja, volgens mij heel actueel, dit nummer.
1: De raadplaat.
0: De hintplaat zelfs.
1: De hintplaat. Een week in de bar.
0: Ja, ondertussen is die van raadplaat naar hintplaat omgedoopt. De plaat die we als eerste draaien in Archipel Actueel... is een plaat die hint naar een gebeurtenis van afgelopen week. Arjan, welkom. Zeg het maar.
1: Ja, ik denk dat het gaat over dat de Poetin toch wel wil gaan praten met Europa over vrede.
0: Moet er even een jingeltje voor hebben, maar...
1: Nee, oh niet.
0: Nee. Je hebt nog twee kansen.
1: Ja, maar hij heeft toch die Duitse bondskanselier naar voren geschoven?
0: Ja, dat is allemaal niet interessant. Joh, ben gek.
1: Oké.
0: Ja, dat is wel interessant, maar niet in dit geval.
1: Ja,
0: dus
1: nee, precies. Ja, vrede in het algemeen dan natuurlijk kan. Ja.
0: Nee. Kijk, wacht even. Er zijn twee voorrondes geweest.
1: Oh, het Europees Songfestival.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: En dit was de Nederlandse inzending in 1993. Was het Vrede van Rutger Kot.
1: Precies.
0: En tevens inderdaad gelijk heel actueel.
1: Toen de KRO-NCV nog, wie was het ook alweer? Wie doet meestal de uitzending van het Europees Songfestival?
0: Ja, dat was niet KRO volgens mij. Dat was Tros of zo, of Avrotros.
1: Avrotros, dat zijn tegenwoordig dit Europees Songfestival.
0: Dat is tegenwoordig, maar toen de tijd. Ja. Dat is alweer een tijd geleden.
1: Ja, maar ze hebben gezegd, we doen het niet. En toen ging opeens de NOS het doen, hè?
0: Ja, maar inderdaad, dat.
1: Ja, met een sportcommentator die dat dan gaat verslaan.
0: Ja, weet je, heel bijzonder. Maar je ziet ook dat de kijkcijfers ineens droppen.
1: Ja,
0: en überhaupt dat we niet meedoen natuurlijk.
1: Ja, dat scheelt ook. Want vind je dat jammer? Ben je een beetje een songfestival...
0: Vroeger altijd. Ja. Bij Radio Vrij deed ik ze... sloeg ik niks over eigenlijk. En gebruik ik dat weer in mijn programma natuurlijk.
1: Ja.
0: Meeschrijven, meekijken, meedenken. Maar nee, dat is helemaal over eerlijk gezegd.
1: En dat komt omdat het een beetje veranderd is? Want
0: ja,
1: dat is wel
0: het na de gezeur allemaal. Het is politiek geworden. En ik vind ook de liedjes niet altijd even oké. Maar dat kan misschien ook aan mijn leeftijd liggen. Ik weet niet of dat zo is. Nou,
1: ik denk niet dat het aan jouw leeftijd ligt. Als je kijkt naar pak een liedje zoals dat ze net hebben gedraaid van Rutte. Ja, dat is toch een heel ander soort liedje dan dat je vandaag de dag hoort.
0: Ja, dat denk ik ook wel een beetje.
1: Dus, smaakverschillen uiteraard.
0: Zeker.
1: Ja. Over een evenement gesproken waar veel mensen naar kijken. Dat is natuurlijk ook het WK. Kijk jij het WK? Neem het aan van wel, hè? Je bent een voetballiefhebber.
0: Zeker, ja. Daar komen we straks nog even op terug met een nieuwe single. Hebben ook nieuwe muziek natuurlijk. Heb ik nog helemaal niet verteld.
1: Dat we dat doen in deze
0: uitzending. Ja, precies. In Archipel Actueel van Omroep Archipel. Daar doen wij de actuele dingen bespreken. Of de komende actuele dingen. Maar ook de nieuwste muziek. Er is een kleine bloemlezing uit wat er vandaag weer eens online is gekomen.
1: En je hebt dus een haakje met het oranje.
0: En straks een haakje met het WK.
1: Nou, dat is mooi, want op 11 juni 2026, dus dit jaar... barst het WK voetbal los in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.
0: Nou,
1: daar heb ik een berichtje over, wat ook over het eiland gaat.
0: Mm-hmm.
1: Want die voetbalwedstrijd die wordt natuurlijk bekeken op hele grote schermen.
0: Ja.
1: Op pleinen en in cafés. Nou, we hebben niet echt een plein waar men dat doet, volgens mij. Er is wel een dingetje, want de wedstrijden die zijn ook 's nachts. Want Tunesië die begint om 1 uur 's nachts. Ik weet niet dat je het nog een beetje toevallig praat hebt zo.
0: Nou, ik heb het nog niet helemaal praat.
1: Nou, de laatste wedstrijd tegen Tunesië die begint dus om 1 uur 's nachts.
0: Okay.
1: En volgens artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening... je kent hem wel, van Goeree Overflakke... moet de horeca tussen 2 uur 's nachts en 7 uur 's ochtends gesloten zijn.
0: Maar er
1: is altijd de mogelijkheid om af te wijken van deze sluitingstijden. En de burgemeester die kan hiervoor ontheffing verlenen.
0: En wat denk je?
1: Hoe vaak is dat gedaan op het eiland?
0: 0 keer, maar
1: nee,
0: nu wel.
1: Nee, 1 keer. Ja.
0: Oh.
1: Ja, er is 1 aanvraag binnengekomen voor een ontheffing tijdens het WK. En het gaat om een café in Goeree die tijdens de laatste groepswedstrijd op 26 juni langer mag open blijven.
0: Ja, maar ik dacht historisch dat dat ooit is voorgekomen.
1: Op die manier.
0: Ik kan me niet herinneren dat dat is geweest.
1: Dat wij hier op het eiland...
0: een ontheffing hebben gehad voor een dat soort evenementen.
1: Nee joh. Oh, ja.
0: Maar dat weet ik niet, hè? Ik bedoel, ik gooi hem op.
1: Ja. Nou, heel de redactie is vrij vandaag, want we hadden fact-checking kunnen doen. Maar ja, dat zit er ook niet in.
0: Een beetje jammer
1: dit. Ja, een beetje jammer. Dan even,
0: maar...
1: überhaupt de vraag of dat natuurlijk openbaar bekend is. Maar,
0: we hebben natuurlijk wel een telefoonnummer. Waar mensen praten kennis hebben.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: 0107?
1: Ja, concreet even nog de vraag.
0: Sorry,
1: mensen gaan bellen. Want
0: ja, natuurlijk. Ja,
1: je mag altijd bellen, maar...
0: De vraag?
1: Dat is de vraag.
0: Van vandaag.
1: Of dat wij op het eiland ooit...
0: een ontheffing hebben gehad.
1: Om 's nachts een WK-wedstrijd... in een café te bekijken.
0: Nou, dat is hem.
1: Weet je het nummer? Weet je het antwoord? Dan krijg je bij deze het nummer. Dan weet je dat ook. Dat is inderdaad 0187 68 26 30. En dan belonen we je met een tegoedbon van €25.
0: Kijk, huppatee.
1: Omdat het hemelvaartsweekend is.
0: En omdat het kan.
1: Ja, precies. Dus weet jij het antwoord? €25 verdien je met het juiste antwoord natuurlijk.
0: Zo,
1: ja.
0: Goed.
1: 0187-68-2630. En dat gaat zomaar hier, op de vrijdag.
0: Medewerkers uitgesloten, by
1: ja,
0: the way.
1: Dat sowieso. Okay, want ja. De app staat alweer roodgloeiend, zie ik hier.
0: Ja, gaat hard.
1: Ja, heb je nog een nieuw nummer nodig? Heb je nog een nieuw nummer nodig? Oh, alleen... Kijk, ja, uitgesloten mensen. Uitgesloten. Maar goed, we kunnen het overwegen. Er is een nieuw nummer van Rutger Fink en Thomas van Ginsven. Ken je die?
0: Nee.
1: Met die hond.
0: Geen idee.
1: Nee, met die hond. Die witte hond. Ja, dat is Rutger en Thomas. Die hebben een film gemaakt en die heet... De film van Rutger en Thomas. Ja,
0: serieus. Ik heb deze gemist.
1: Nee, dat zijn YouTubers hartstikke... De jeugd is er helemaal fan van.
0: Okay.
1: En die hebben dan zo'n hond... Zo'n fluffy hond die uit elkaar... Poef, weet je, zo'n witte. Oh, ja. Ik weet niet hoe zo'n hond heet. Maar,
0: een ontplofte hond.
1: Een ontplofte hond.
0: Ja,
1: en er is een film. En ik moet zeggen... Ik moest dan enigszins verplicht die film bekijken. Ja, nee, serieus. Okay. Ik dacht even, nou, ik heb helemaal geen zin. Want die YouTube-film was helemaal... Dat is heel hysterisch en zo. En ja, heel veel herrie en zo. Dat soort dingen. Dus ik dacht, ik wil die film niet bekijken. Maar eerlijk is eerlijk. Ik vond dit wel typisch weer zo'n leuke Nederlandse... comedyfilm.
0: Oké. Okay.
1: Ja, waar bekende acteurs zaten erin. Oh. Ja, die Rutger en Thomas zijn dan bekend van YouTube, maar ze hadden ook echte filmacteurs erin gezet.
0: Oké. Okay.
1: En dat maakt het toch wel erg leuk. Want ook die, dan ben ik zijn naam kwijt, maar die heeft van Johan Cruijff gespeeld in dat theater.
0: Oh ja, ja. Slechte naam.
1: Theater in Leus, het Avondstheater daar. Daar heeft hij een. Aardig wat de afleveringen. Dat zijn geen afleveringen in een theater, noemen we dat.
0: Voorstellingen.
1: Precies. Ja. Heeft hij daar gedaan. En uiteindelijk krijg je dan daarna ook weer andere leuke rolletjes. Als je eenmaal
0: terug bent.
1: Ja. En hij heeft in die film een hele komische rol.
0: Okay.
1: Er is een tweede film inmiddels uit. Of hij gaat nu uitkomen, denk ik, ergens in mei. En ik denk dat Paco de Hond, krijg ik je door. En ik denk dat dat nummer, Alleen met jou... dat dus een link is naar die nieuwe film. Dus, dus mocht je dat ook nog misschien ergens in jouw lijst tegenkomen van nieuwe muziek...
0: Eens kijken of ik
1: Alleen met jou.
0: Of ik hem in mijn koffer heb.
1: Je koffer. Weet je nog, vroeger met twee van die grote koffers vol met platen.
0: Weet u nog?
1: 1985. Ja, okay.
0: 1985.
1: Heb je genoeg informatie voor het WK dat jij s'nachts naar Goede Reden kan? 26 juni, hè? 26 juni voor de laatste groepswedstrijd.
0: Okay, ja.
1: Dat je het even weet.
0: Ja, nee,
1: er is een ontheffing, dus het mag.
0: Het mag, oké. Okay, nou.
1: Ja.
0: Genoeg.
1: Mocht Oranje de groepsfase doorkomen... dan is het verdere speelschema afhankelijk van de eindstand in de pool. Bij een eerste plek staat meteen een wedstrijd om 3:00 s'nachts op het programma.
0: Okay.
1: Als horecagelegenheden een vergunning krijgen om langer open te blijven... moeten deze binnen 30 minuten na de wedstrijd gesloten zijn. Dus heel veel naborrelen zit er dan ook niet meer in. Is je überhaupt de vraag als het zo laat wordt dat je nog blijft hangen? Maar ja, je weet het niet.
0: Gewet niet.
1: Hey, even nog een ander nieuwsbericht voordat we weer naar muziek gaan. En dan natuurlijk dan nieuwe muziek. Mm-hmm. Brandweer Oudorp heeft een nieuw voertuig. Een duinvoertuig. En wat denk jij nou aan bij een duinvoertuig?
0: Nou, aan duinbranden misschien?
1: Dat is op zich correct. En tevens juist.
0: Of is dat te simpel?
1: Ik had een voorstelling in mijn hoofd over zo'n voertuig.
0: Ja,
1: maar wat denk je als jij denkt aan zo'n duinvoertuig?
0: Ja, op rupsbanden of zo. Of een grote tank achter.
1: Precies, een grote waterkanon erbovenop.
0: Ja, een lekkere waterkanon.
1: Dat dacht ik dus ook. Maar het blijkt een duinverkenningsvoertuig te zijn.
0: Oh, oké.
1: Dat is gewoon een 4x4. Gewoon een Toyota.
0: Ja.
1: Hij is wel bijzonder hoor, dat wel. Maar ik dacht echt, inderdaad, voor de duinbranden... Iets groot, iets, grote rupsvoertuig. En die gaat... dat is het dus niet geworden. Het is een duinverkenningsvoertuig geworden... en die is inmiddels overgedragen. En de Oudorpse brandweer heeft al mee geoefend.
0: Oké. Okay.
1: En daar was onze Robin bij.
0: Hey.
1: Die heeft een hele leuke video van gemaakt.
0: Oh, cool.
1: En die staat dus inmiddels online.
0: En? Te zien.
1: En te zien. Op televisie.
0: Jawel.
1: Jawel. Over televisie gesproken. Kijk je wel eens televisie? Ja, nee, dat is een hele actuele vraag vandaag. Omdat steeds minder televisie gekeken wordt.
0: Ja, nee, maar ik ben natuurlijk wel een beetje ouderwets. Ik bedoel, dat is nog wel, dat zit nog wel in mijn systeem, zeg maar.
1: Ja, maar je bent niet typisch ouderwets. Want
0: nee, dat is niet.
1: Je bent behoorlijk ouderwets.
0: Nee, nee. Ik ben echt ontzettend ouderwets.
1: Nee. Jij gaat juist met je tijd mee.
0: Ja, dat probeer ik wel te doen, ja.
1: Maar je bent wel nog iemand die dus lekker gewoon nog televisie kijkt.
0: Ja, dat vind ik wel lekker, ja, eigenlijk. Ja,
1: oké.
0: Er is niks, maar ik bedoel, het is gewoon voor je uitkijken.
1: Nou, als je dus denkt dat er niks op televisie is, dan is het best wel een leuke gewoonte om gewoon elke avond, of desnoods één keer in de week, eventjes langs de lokale omroep te zappen.
0: Oh ja.
1: Dat is wel even een algemene tip voor iedereen, want jij weet natuurlijk
0: dat
1: al lang.
0: Dat doe ik sowieso, nou, ja, zeker.
1: Maar oudere mensen, die hebben die gewoonte. Die zappen nog even, s'avonds 10 uur, 10:30, van nou, is er nog wat op tv? Nee, niks. Praatprogramma's, saai. En als laatste kijken ze nog even naar de kabelkrant. Dat was vroeger. Maar wij noemen dat tekst-tv. Ja, tekst-tv, want het is tv tekst. Met tekst.
0: Met tekst.
1: En er wordt afgewisseld met reportages. Mm-hmm. Dus mochten mensen die gewoonte nog niet hebben, probeer het eens. Gewoon s'avonds dat je nog op de bank zit, denk van, oh, even nog even zappen.
0: En wanneer wordt dat die tekst-tv onderbroken? Door bewegend deel?
1: Ja, ieder kort over het uur.
0: Ah, kijk.
1: Ja, dus als er dan nieuwe reportages zijn, die worden dan wekelijks ververst. Die zie je dan kort over het uur. En er komt iets in het weekend, dit aanstaande weekend. Maar dat ga ik nu niet vertellen, want anders praat ik te veel. Ik geef aan jou het woord voor de muziek.
0: Dankjewel, Arjan.
1: Over naar de studio.
0: Over naar de studio, dankjewel. Nee, we hebben natuurlijk nieuwe muziek. En ik zie ook dat we een nieuwe jingle hebben. Dus die ga ik ook gelijk even draaien. Dat is
1: leuk.
0: Ja, precies. Die heb jij er natuurlijk vorige week ingedouwd. Je denkt, van Oosten doet dat niet.
1: Nou mee?
0: Nee, wat leuk is, over ouderwets gesproken. Dan zie ik ineens weer een nieuwe single van de Rolling Stones. Daar kan je over, daar kan je van over mening van verschillen. Oh, dat is een hele moeilijke zin. In ieder geval of ze dat nog moeten doen, maar ze hebben het gedaan. Dus sterker nog, er is een heel nieuw album uitgebracht. En dit is eigenlijk de eerste single daarvan. En dat heet In the Stars. En nu de nieuwe jingle.

0: Zoals gezegd, de eerste single van hun laatste nieuwe album, die komt op 10 juli uit dit jaar. Foreign Tongues heet dat album. Buitenlandse tongen. En In the Stars is, de eerste single. Je hoort hem bij Archipel Actueel op Omroep Archipel. Iedere vrijdag van 4 tot 5. Samen met Arjan gaan wij de dingen bespreken die belangrijk zijn. Wat actueel was en wat actueel wordt. Vandaar Omroep Actueel, Omroep Archipel Actueel.
1: Omroep Actueel, ja.
0: Ja, nou goed, ik moet ook even inkomen erbij.
1: Ik heb nog een nieuwtje over die In the Stars.
0: Oh, leuk, ja.
1: Ja. Heb je de videoclip toevallig gezien?
0: Nee, nog niet, nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Nou, de Rolling Stones hebben zich dus verjongd in the Stars. Dus in die clip In the Stars hebben ze zich digitaal laten verjongen.
0: Nou ja, ik zag wel de cover van het album. Mm-hmm. En daar zijn volgens mij alle gezichten van de gasten in één gezicht gemaakt. Oh. Dus allerlei onderdelen van de verschillende. Ja, ja. Dat maakt dan één gezicht. Dit is ook leuk. Dat is ook een idee.
1: Het is een klein linkje naar het bedrijf die deepfake heeft gemaakt voor hem. Want dat bedrijf dat heet Deep Voodoo. Dus misschien is dat geen idee, hè? Maar dat zou zo kunnen. Dat bedrijf dat heeft in ieder geval de deepfake technologie geleverd. Althans, toegepast voor die videoclip.
0: Okay.
1: En wat voor bedrijf is het dan? Dus ben ik een beetje gaan zoeken. En dat is een bedrijf dat is in 2020 opgericht. En in 2022 hebben ze gewoon $20 miljoen opgehaald.
0: Oh, no way.
1: Om dus die deepfake technologie te verbeteren. En inmiddels hebben ze een videoclip van Billy Joel. Turn the Lights Back On. Daar hebben ze hem ook voor gebruikt. En in de serie van Apple TV, die heeft natuurlijk bij Apple TV Plus, hebben ze series die je dan kan bekijken. In Before is het ook gebruikt. En ook andere wat kleinere producties. Maar ja, dat is dus echt technologie wat dus geld oplevert dan. Want ik neem aan dat ze $20 miljoen in het bedrijf wordt gestoken. Dan moet het ook wat opleveren.
0: Dan moet je ook wel goed zijn in die technieken.
1: Terwijl ondertussen natuurlijk aan anno 2026 steeds makkelijker wordt voor de gewone man om natuurlijk een filmpje te maken met AI.
0: Ja, dat is enorm eenvoudig geworden. Hè? Dus daarom snap ik eigenlijk niet hoe hun dat dan doen. Dat geld ophalen, zeg maar, dat was natuurlijk wel ietsje
1: een
0: tijdje geleden weer. Precies. Toen was het misschien nog in de kinderschoenen.
1: Ja,
0: kan je nagaan hoe snel dat gaat, hè, allemaal?
1: Precies, in die 4 jaar tijd. Ik denk dat je die 20 miljoen, ik weet niet, maar dat je dat nooit meer terugverdient.
0: Nou, nee.
1: Als je dus nu ziet wat je dus met de normale tools waar je $20, $30, $40 per maand voor betaalt, toch aardig wat mooie filmpjes kan maken.
0: Zeker.
1: Ja. Over gesproken, ik heb onze jongste medewerker van de omroep, heb ik aan het werk gezet om ook een filmpje te maken met behulp van AI.
0: Oh.
1: Ja, want dat mogen wij gebruiken natuurlijk als omroep. In de experimentele fase.
0: Okay.
1: Sterker nog, we hebben zelfs AI-ambassadeurs. Dus van elke omroep is er een of twee AI-ambassadeurs.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben regelmatig bijeenkomsten van de NLPO.
0: Ja.
1: Om te spreken over hoe pas je nou op een goede manier journalistiek AI toe.
0: Ja, dat begreep ik aan.
1: Nou, in dit geval heb ik aan Stem, van jouw weekendstem, ken je nog. We hebben gevraagd om een filmpje te maken hoe nou zo'n redactie hier werkt.
0: Ah.
1: En dat gaan we in een cartoonvorm doen. En Sam, als u luistert,
0: schiet
1: een beetje op. Nee hoor, nee, Sam, absoluut niet. Ik heb toevallig vandaag met hem gesproken. En het heeft totaal geen haast. Volgende week is geloof ik de week van het nieuws. Maar dat gaan we helemaal, daar is het niet voor. Want Sam is druk natuurlijk met zijn examens.
0: Ja, zeker.
1: Maar kijk, ik vind dat er is altijd de week van het nieuws. En toevallig hebben ze dan nu even officieel een week van het nieuws. Maar daarvoor hoeft het filmpje helemaal niet af te zijn. Maar het is een leuk experiment. En dan kijken wat eruit komt.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Ja, ik zit er een beetje dubbel in AI. Maar dat weet je. Maar
1: Gaat bij jou kriebelen?
0: De vraag is, wat is echt straks? En wat is een namaak of AI?
1: Tot
0: voor kort kon ik dat zien, maar dat wordt steeds moeilijker natuurlijk.
1: Helemaal mee eens. Ja. Dat is inderdaad wel een dingetje. Vooral als je kijkt natuurlijk op de socials, de shorts, die video's. Dat is gewoon niet meer leuk om ergens naar te kijken. Nee. Dat je denkt van de week kwam ik een filmpje tegen. Dan zag je een soort van watervalachtig iets. Het was een soort afstorting van beton waar water overheen ging. En bovendien stonden er jonge eendjes En die gingen naar beneden. Plons. En vervolgens liepen ze weer omhoog. Ja, ik heb 20 keer zitten kijken naar het filmpje. En ik weet nog steeds niet of dat nou echt is. Of AI. Ja. Ik denk dat het echt is. Maar dat weet je dus niet meer. Nee. En dan is het eigenlijk niet meer leuk. Want is dit nou echt natuur die gewoon leuk aan het genieten is. Een beetje lolletje aan het maken is.
2: Ja, precies.
1: Of is het iets wat wij hebben gezegd tegen een computer. Van nou maak een paar jonge eendjes die van de waterval af flikkeren. En dan weer naar boven lopen.
2: Ja, nee, weet je, ik vind de techniek... Ja, ik gebruik het ook, hoor. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, ik vind het ontzettend interessant.
1: Ja.
2: Voor alles. Want ja, je kan het... En ik vraag het ook heel vaak aan AI. Maar je moet het altijd wel weer factchecken, vind ik.
1: 100%.
2: Daar zit ik dan, zo zit ik er dan wel weer in. Maar ik vind het, de techniek vind ik ongelooflijk interessant.
1: We hebben een keerzijde, hè? AI wordt ook heel erg ingezet in de technologie. Als het gaat over beveiliging. En wat je dus nu ziet de afgelopen maanden... dat steeds meer bedrijven, ook grote bedrijven, die worden gehackt. En dat is allemaal met behulp van AI... die veel sneller een lek ergens vindt.
2: Ja.
1: En dat is toch nog wel een beetje scary waar het nu naartoe gaat. Want dat wordt alleen maar erger.
2: Nou ja, ik heb gehoord 2 weken geleden dat er een software is nu, AI-based. En dat heet Mythos. Toevallig ben ik ook
1: een
2: boek aan het lezen, inderdaad.
1: Anthropic heeft het nog niet uitgebracht.
2: Nee, nou ja, ze hebben het wel naar andere naar bedrijven gestuurd.
1: Hele grote,
2: om het te checken en om te kijken. Maar dat is gewoon echt scary. Dat is echt gewoon... Ja. Dat wordt ook echt wel met argusogen bekeken. Als dat in vijandelijke handen komt, dan zijn we met z'n allen... Dat staan we er niet goed voor, laat het zo zeggen.
1: Nee. En dat is dan wel jammer, vind ik, van een nieuwe techniek. Hmm. Dat is natuurlijk alles eigenlijk zo. Dat begon natuurlijk al met het internet... Maar dat dat dan goede kanten en negatieve kanten
2: heeft.
1: En dan, goed, je moet je richten op het positieve uiteraard. Maar als je nu oppast en je focust alleen maar op het negatieve... dan wordt er toch wel heel erg droevig van.
2: Ja, precies.
1: Enfin, wij hebben dus AI-ambassadeurs, dan weet je dat ook weer.
2: Leuk, ja precies. Goed zo.
1: Geloof ik dat maandag of de week daarna weer een bijeenkomst is.
2: Oké, goed.
1: En dan soms dan hoor je dingetjes die je al lang weet. En soms ook denk je, misschien kunnen we dat ook wel gebruiken.
2: Ja, dat heb je nog steeds, want jij zit er ook best wel... In?
1: Nee, ik heb dat nooit. Maar ik moet toch een beetje doen alsof... Ja, nee, ik zit er te veel in de technologie. Het is ook zo raar om te zeggen, ik weet alles al.
2: Maar het gaat zo snel dat bijna niet kan, toch?
1: Nou, dat is ook zeker zo. Want als je kijkt naar de hele slimme koppen in de wereld... die toch wel, waarvan je verwacht... van, nou, die houden echt wel de AI-ontwikkelingen bij. Mm-hmm. Dat die zelfs gewoon op hun socials soms schrijven van... dat het te snel gaat.
2: Ja.
1: Je kan het niet meer bijhouden.
2: Het is ongelooflijk. Ja.
1: En ergens komt er een fase dat je als human, dus als mens... niet meer weet hoe AI het doet.
2: Nee.
1: Kijk, en dat is natuurlijk wel een... Ja, kijk, hij kan nooit zelf gaan denken. Want dat heeft dat denkt men wel dat kan. Maar uiteindelijk is het altijd maar... hij zoekt het beste antwoord.
2: Ja.
1: Hij kan niet gaan nadenken of zo als mens.
2: Maar wat ik dan heb, hè? Ik bedoel... Wij zijn mensen, wij kunnen altijd de stekker trekken, toch? Of niet? Of is dat te simpel?
1: Nou kijk, ik moet opeens denken aan de robots... die ook in de opkomst zijn.
2: Ja, zeker.
1: En daar zag ik ook uiteraard heel veel filmpjes van langskomen. Daar dacht ik ook bij van, weet je, zo'n robot... dan trek je gewoon de stekker eruit, de accu los... en dan doet die niks meer. Maar toen had ik eigenlijk denk ik wel een beetje over het hoofd gezien... dat daar zit zoveel techniek in en dat is zo sterk... want zo'n robot kan echt natuurlijk zelfstandig op zijn benen staan... en dingen optillen. Mm. Als die op tilt slaat, nou, daar heb ik er zoveel filmpjes van gezien... op de socials.
2: Okay.
1: Ja, hoe wil je die batterij eruit checken?
2: Ja, trekken? Dat gaat dan niet.
1: Nee. Dus dat is toch ook wel een dingetje, hoor.
2: Nee, maar ja, goed, een computer kan je wel. Dus ik bedoel, als je gewoon een normale software hebt die AI draait... Dan zou je kunnen zeggen van, hey...
1: Precies. Op zich, inderdaad, als je denkt van, nou, het gaat nu te ver... hij gaat de wereld overnemen, trek heel datacenter de stekkers eruit... en dan stopt het.
2: Ja.
1: Op zich wel, ja. Je hebt het fysieke, inderdaad, draai je de knop op van een datacenter... dat die geen stroom meer heeft.
2: Dat denk ik dan.
1: Ja.
2: Dus er is nog hoop, wat dat betreft.
1: Jawel,
2: mocht het echt uit de klauwen lopen.
1: Ja, precies.
2: Genoeg van dit, over dit.
1: Ja, ander onderwerp. Ja. Nieuws van Goeree Overflakkee, en dat is nu actueel. Dat is de Kunstkijk. Ben je er wel eens geweest?
2: Ja. En
1: het is natuurlijk heel breed, hè? Heel veel locaties op het eiland.
2: Nou, toen mijn dochter nog op de RGO zat, heeft zij daar aan meegedaan met wat werken.
1: Ah.
2: En die werden in het jak zeg maar uitgestald. En toen ben ik daar wezen kijken. Dus dat was mijn enige keer eigenlijk.
1: En wat heeft ze gemaakt voor kunst?
2: Schilderijen en beeldjes.
1: Oh.
2: Ja, ze is best wel. Dat is best leuk eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. En het werd ook leuk ontvangen. Dus voor die leerlingen is dat natuurlijk best wel grappig om dingen uit te stallen die ze hebben gemaakt. En daarop commentaar te krijgen.
1: Ja, ja.
2: Positief of negatief, maar goed.
1: De organisatie noemt het evenement ook laagdrempelig en inspirerend.
2: Zeker.
1: Perfect voor kunstliefhebbers, dagjesmensen, gezinnen en iedereen die houdt van bijzondere ontdekkingen.
2: Zeker, ja.
1: Het is van donderdag 14 mei, dus het is gisteren begonnen. En tot en met zondag 17 mei. En verspreid over het eiland. En nieuw dit jaar is Fort Prins Frederik.
2: De opening geweest daar?
1: Yes, en daar zijn wij geweest. Althans niet bij de opening, maar wel bij de locatie. En daar hebben we het een en ander gefilmd. En ook dat is weer te zien op onze website.
2: Cool, ja zeker. We hadden ze in de podcast. Met een hele uitgebreide verhandeling over de kunstkijk.
1: Ja,
2: ja, dus dat is heel leuk.
1: Het is een onderwerp, daar kan je over blijven praten. Eerst vroeger dachten we, dan zie je wat van die vlaggen staan. Dan tijdens de kunstkijk, heel lekker interessant. Maar het is zo ontzettend breed.
2: Ja.
1: Dat ook echt wel, denk ik, voor heel veel mensen ergens iets wel is dat je denkt van, oh, maar dat is toch best wel mooi.
2: Ja, maar dat
1: die kunst is heel persoonlijk natuurlijk.
2: Ja, precies.
1: In de reportage zie je ook verschillende kunstwerken. En waarvan je de ene misschien denkt van, mwah, oké. En de andere van, wow, dat is wel heel knap gemaakt.
2: Ja, nee, daarom. En daar is het precies voor bedoeld, dacht ik.
1: Precies. Het weer zit, nu is het weer droog.
2: Nee,
1: nu is het voor de rest.
2: Af en aan.
1: Maar gaan we straks, eigenlijk nu. Maar gaan we eerst maar even naar de muziek en dan ga ik het weerbericht voor je opzoeken.
2: Is goed.

0: Ken je nog, Shania Twain? Dat is een beetje uit onze tijd, toen wij bij Radio 4K nog zaten.
1: Nee joh, inderdaad. Ik zat net naar het plaatje te kijken van het album. Mm-hmm. Huh? Wie is dat? Maar is dat Shania Twain?
0: Dat is Shania Twain, ja.
1: Zeg maar top junior tijd, ja.
0: Nou ja, dat. Ja. Dus, hoe oud is zij?
1: Nou ja, op de foto is 25. Maar
0: ja, maar dat
1: zal ook wel weer
0: dus AI
1: weer zijn. Ja, oké.
0: Ze heeft een nieuw album zelfs. Little Miss Twain heet dat. Nou, Little Miss, denk ik dat dat wat overschat is. Maar
1: Is er nog een grote artiest?
0: Een beetje in de schaduw toch. Net zoals de Rolling Stones en soort oude... Rolling Stones is wel een heel ander verhaal, maar...
1: Ik wou dat zeggen, ze trekken toch aardig wat publiek nog.
0: Uiteindelijk wel, ja. Ze kunnen nog een leuke boterham verdienen.
1: Ja, wel meer dan één boterham, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Je hebt het weerbericht van mij te goed. En ja, omdat je terug bent van vakantie... gaan we natuurlijk op het einde nog even het gemiddelde raden. Dus luister even goed, of dat je het gemiddelde kan raden.
0: Ja, dan ga ik alvast een beetje googlen.
1: Nee, dat is dat.
0: Hey,
1: vanavond wordt het droog en dan klaart het op. Oh. De nacht verloopt ook grotendeels droog. Pas aan het einde van de nacht neemt vanaf de kust de kans op een bui weer toe, helaas. Landinwaarts koelt het af tot een graad of 3... En langs de kust is het met 8 graden wat zachter en de wind stelt weinig voor. Morgen vallen eerst enkele buien. In de middag wordt het vanuit het zuidwesten droog. Nee, vanuit het westen droog. Ik maak mijn eigen weerbericht hier, sorry. En klaart het op met geregeld zon. De temperaturen klimmen met 14 graden een beetje uit het dal. En de wind waait matig uit het westen tot zuidwesten. De komende dagen verlopen wisselvallig met dagelijks wel een bui of wat regen. En tussendoor ook wat ruimte voor de zon. Wel gaan de temperaturen geleidelijk wat omhoog en wordt het zachter. Tot we op woensdag lokaal weer de 19 en 20 graden kunnen gaan bereiken. En na woensdag lijkt het zelfs helemaal droog te blijven met meer zon. En stijgen de temperaturen verder tot ruim boven de 20 graden en keert het aangename voorjaarsweer weer terug.
0: Heerlijk.
1: En dat is Pinkster, denk ik dan, toch?
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Dat wordt een mooi Pinksterweekend.
0: Dat is leuk.
1: Even de gemiddelde tussen 11 en 20 mei. Wat denk jij dat de gemiddelde maximum temperatuur bedraagt in mei, hè? Tot 20 mei. Wat?
0: Dat is niet zo hoog. Het is denk ik een graadje of 13.
1: 17,7 nog wel.
0: Wat? Gemiddeld, okay,
1: ja, dat had ik ook niet verwacht.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee.
1: Ja, minimum temperatuur is dan...
0: Ja, toch ook wel een...
1: Het is een of dan, ja, het is
0: een forse 5 graden.
1: 7,7.
0: Oeh.
1: Ook wel hoger, ja.
0: Ja, ik zat er toch wel heel dichtbij.
1: Als laatste 17... ik verklap het al. 17,
0: ja goed dat zo. Denk ik ook.
1: En als laatste 17,6 millimeter neerslag gemiddeld in deze periode. Ja.
0: Sorry, ik wou even Sam bel me eventjes, als je wil.
1: Oh ja, Sam van je weekend. Dat kunnen we even over vanavond hebben. Ja, ja. Je zou maar op vakantie zijn nu, hè? Dat je een hemelvaartsweekend hebt geboekt in Centerparks of zo. Sommige mensen doen dat.
0: Of op de camping.
1: Ja, of de camping. Moet nu op de camping zitten. Ken ik iemand die op de camping zit? Nee, ik weet niet. Ja. Maar je zou maar... Centerparks is natuurlijk wel een subtropisch zwemparadijs. Dus wellicht als je daar nog natuurlijk wat meer...
0: Ja. Ja, dan ga je daar naartoe, hè?
1: Ja, precies.
0: Dan doe je dat.
1: Ja. Sam van je weekendstem, mocht je ons horen?
0: Ja, bel
1: ons.
0: Ja, hij is bezig.
1: Ik wil nog een leuk dingetje met je delen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Erwin en Cornuiten.
0: Even kijken of hij er is, hoor. Inmiddels.
1: Wie?
0: Sammy?
1: Sam? Hij belt in op een andere wijze.
0: Ja, hij doet op de WhatsApp. Praat even lekker door.
2: Goedemiddag.
0: Hey, wacht. Hey. Nou ja, sapper.
1: Nou, hup, jingle erin.
0: Ja, even wachten. Dan moet ik deze even onderbreken. En dan gaan we de jingle. Ja hoor.
3: Sam van jouw weekendstem.
4: Oh, er moet wel een subknopje aan staan.
0: Dat is jammer dat je er doorheen praat, Sam. Dat
1: hij hoort ons. Hij hoort ons niet. Het subknopje. Ik denk even het
0: subknopje.
1: Onze twee namen even naar sub. Ja,
0: dat is goed. Dankjewel. Ja, nu hoort hij ons. Misschien ook. Wacht, de rest ook even. Wacht even.
1: Sub.
0: Hou hem vast, hè, Sam.
1: Sam.
0: Sam.
1: Sam.
0: Sam.
1: Sam. Toch werkt het niet, zie. Dan gaat de telefoon. Mensen.
0: Ja, ik was slecht voorbereid, Sam. Dat is mijn schuld.
1: Nee, maar dan nog hoort hij denk ik niet. Dat is natuurlijk de vraag. Oh, het is nu heel stil op de radio. Dan moet ik het doen. Nou, mensen, we hebben Sam van jouw weekendstem aan de lijn. Sam, ja daar is hij.
0: Hij is er.
1: Ja, hoort ons dus niet, hè?
2: Nee.
1: Maar dat kan waarschijnlijk door die sub.
0: Ja, ik was niet voorbereid, sorry.
1: Nee, ja.
0: Nee.
1: Nou ja, of het werkt niet meer. Kan ook, hè? Want ik had het de vorige keer ook.
0: Ah, dat is het. Zullen we nog heel even de jingle doen voor
1: een
0: keer?
1: Ja, daar komt-ie.
0: Kijk hoor, of het zo
3: Sam
0: werkt.
3: Van jouw weekendstem. Sam van jouw weekendstem.
0: Bam. Ja, lekker. Sam. Hallo, Sam.
5: Ja, live vanuit de Molentien in Oudorp.
0: Zeg, wat doe je daar nou, man?
1: Met oma.
2: Ja, bij oma.
1: Ja, bij oma. Natuurlijk, ja, oma is in de molentiende. En als je vrijdagavond wat lekkers wil eten, dan moet je dus in de molentiende zijn. Want daar wordt dan een warme hap geserveerd.
0: Oh, zo.
2: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Dat is gewoon standaard, dus. Ja, oh, standaard. Dat is gewoon, oké, okay, leuk, leuk, leuk.
2: Toch? Ja, ja, en dan daarna door naar Duitsland, hè?
0: Ja, wat ga je daar doen?
2: Voor jouw weekendstem.
1: Oh, ah, juist. Tussen 7 en 9. Wat zeg je, Sam?
2: Ja, want er is nieuw jong talent op het podium bij de RGO.
1: Kijk. Van Goldfish? Of iets anders?
2: Nee, de musicals.
1: Oh, ja, tuurlijk. Ja.
2: Voor de musicals.
1: Ja, ja. Maar en, je zegt nieuw jong talent. Maar er is ook talent wat er weer terugkomt, hè? Las ik op onze website.
2: Nee, dat is ook wel zo. Ja. Dat klopt. Het zijn twee vriendinnen, Julia en Tess. En ja, die zijn dan opnieuw in de musical. Dat klopt, ja.
1: Ja,
2: zeker.
1: Ja, ja, ja, ja. En die heb jij in de uitzending, of dat niet?
2: Nee, ik heb er een item over.
1: Ah, leuk.
2: Zeker. Er is ook een beetje... Ja, een discussie over of jongeren media zat zijn of niet.
1: Nou, zeg het
2: ik
1: maar.
2: Ik heb een panel op ons verhaal van jouw weekendstemmen gezet. Ja. En daar kwam best wel iets bijzonders naar buiten. Als je dat nou wil weten, moet je vanavond lekker luisteren tussen 7 en 9.
1: Een panel? Een panel? Doe maar.
2: Een panel, ja, een poll is het meer.
1: Oh, een poll. Oh, ja, sorry. Oh, okay. En de uitkomst die ga je delen vanavond?
2: En die uitkomst ga ik delen, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Maar als je naar jezelf kijkt, ben jij het een beetje beu?
2: Ik? Ja. Ja, ik word er gek van. Ik? Ja, ik word er gek van. Ik word media moe.

0: Laat scrollen. Ja, dat kan. Ja,
1: dat zou kunnen. Ja. Ja. Nee, het is nog uitgebreider.
0: Oké. Horen we vanavond.
1: Maar ik ga niet te veel vertellen.
0: Nee, waarom?
1: Anders dan hoef je net zo goed niet te luisteren naar je weekend.
0: Is ook zo, ja.
2: Ja, maar we mogen toch ook wel een primeur hebben of zo?
0: Ik ga gewoon googlen ondertussen, hoor.
2: Ja, oh, dat doe je even. Ja,
0: moe en afgeleid, onderzoek.
2: Hey, maar, Sam, heb je daar zelf geen last van dan?
1: Nee.
2: Oké, dat is eigenlijk niet. Oké, dat gaat allemaal nog goed.
1: Het gaat allemaal nog goed, ja. Ik voel me ook nog heel goed. Het is niet dat ik rare praktijken ga uithalen, dus.
2: Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat jij bent ook volop bezig met media. En inderdaad ook waarschijnlijk met scrollen en dat soort dingen. Dus is dat allemaal nog redelijk in balans, zullen we maar zeggen.
1: Het werkt allemaal nog.
2: Oké. Dus, dat is fijn om te horen. Heb je nog meer, Sam, vanavond?
1: Zeker. Wat ook wel opmerkelijk is, dat veel jongeren Discord gaan gebruiken. Discord is eigenlijk een platform dat je kan chatten met elkaar tijdens het gamen. De jongeren gebruiken het niet alleen voor gamen blijkbaar, ook voor heel veel wat anders. En dat ook dus weer vanavond in jouw weekendstem. En waar ik best wel van schrok, is dat jongeren, ook op Koreovoke, heel vaak betrokken zijn bij zware criminaliteit.
0: En zwaar als zijn de drugshandel?
1: Ja, bijvoorbeeld. Of steekpartijen, wapenhandel, dat soort dingetjes. En ik had, ik weet niet of we reclame mogen maken, maar ik had een filmpje gezien op een platform. En er was een soort hoofdagent die met de wijkagenten van Koreovoke meeging. En daar kwam dat onder andere ter sprake. Dat er best wel veel jongeren ook op het eiland betrokken zijn bij zware criminaliteit. En daar ga ik het vanavond over hebben.
0: Juist.
1: En ik heb een interview met Stichting Zijn.
2: En toen bleef het stil. Ja. Stichting Zijn, ja.
0: En wat voor onderwerp gaan we met Stichting Zijn? Want dat is ook een organisatie die heel veel doet. Ik neem aan een jonger onderwerp.
1: Ja, dat klopt. Er gaat natuurlijk een dag georganiseerd worden dat je kan kijken bij de reddingsbrigade en mee kan doen.
0: Ja.
1: En dat heb ik vorige week al behandeld. Dat was meer een nieuwsberichtje. En nu ga ik er wat dieper op in met Dinant van Walsum. Hij organiseert die dag onder andere. En ik ga hem allerlei vragen stellen wat de jongeren kunnen gaan verwachten. Wat er te doen is. Waarom je er naartoe moet gaan. Want bij de reddingsbrigade zoeken ze mensen. Vooral jonge mensen. Want daar moeten we het wel een beetje van hebben.
0: Ja, want het gaat weer druk worden op de Oudorpse stranden.
1: Ja, er zijn wel een hoop aanmeldingen. Dus ze hopen op een gevulde dag.
0: Ja. En wanneer is die dag?
1: Het nieuws om. Wat zei je?
0: Wanneer is die dag?
1: Die dag, ja. Dat weet ik natuurlijk
0: ook. Oh, ja, nee. Daar luisteren we gewoon vanaf.
1: 22 mei.
0: Oh, 22 mei. Juist. Oké, dat is al binnenkort dus. Ja.
1: Dat is inderdaad binnenkort.
0: Zing hem zelf maar. Zit er ook in natuurlijk weer vanavond.
1: Ja, inderdaad. Buiten al het nieuws om ook de wassenitems. Zoals hem zelf maar natuurlijk. Het regio-nieuws met Tim. We gaan terug naar 1975. En we hebben natuurlijk de Weekend Minimix.
0: Nou, leuk. Vanavond dus weer.
2: Weer een vol programma.
0: Vol programma. Tussen 7 en 9. Sam, dankjewel.
1: Dan moeten we toch maar eens een keertje gaan praten voor een uur extra. Want,
0: van 7 tot 10.
1: Ja.
2: Ja, dat kan hoor.
0: Sam, Sam, bedankt weer. En we spreken je volgende week weer.
2: Veel succes, Sam.
1: Tot de volgende.
2: Okay. Doei.

0: En ze doet het samen met Burna Boy. En het leuke is, in 2010 heeft ze dat zelf ook hetzelfde weer gedaan. Als eerste, voor de eerste keer. En toen had ze het nummer Waka Waka. En dat was ook toen het uit voor het WK voetbal. En nu heeft ze weer een nieuw deuntje. Ja.
1: Hoe is dat ontvangen toen?
0: Ja, dat was toen best wel oké.
1: Wel weer een hitje.
0: Het was natuurlijk gewoon... Ja, het was een nummer.
1: Het was een nummer, ja. Goed. Het moet inderdaad in je smaak vallen. Maar was dat toen ook zo'n nummer wat dan meeging in heel het gebeuren?
0: Dat gaat dan toch automatisch wel... Ja, ja. Of het je smaak is, ja of nee. Maar dat stond ook in de lijst en dat soort dingen.
1: Ja. Dat is wat wij dan hier hebben. We zijn er weer bij.
0: We zijn er weer bij en dat is prima.
1: Ja, hoor. Dat soort dingen. En wat zijn jouw verwachtingen als we het toch over de voetbal hebben?
0: Geen.
1: Nee, joh, is het...
0: Nee.
1: Ja, ik kan mij alles vertellen, ik heb er geen verstand van.
0: Maar nou, is ik het ook echt niet. Zo... Ik doe het liefst zelf.
1: Je voetbal zelf.
0: Ja, maar dat zegt nog niks.
1: Nou ja, dan mag je verwachten dat je toch een beetje een kijk hebt op dat soort zaken.
0: Nee. Nou ja, goed, ja, een beetje. Hey, maar ik ben niet een extreme volger eigenlijk.
1: Oh,
0: ik vind de media leuker, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar kan je, als je een schatting maakt, hoe ver denk je dat we komen?
0: Nou, ik denk dat ze de voorrondes nog wel doorkomen. Maar dan eindigt het wel, denk ik. Ja, jammer. Maar dat is een gevoel, hè? Dat weet ik natuurlijk niet.
1: Nou. Nee, oké. Okay. Maar stel dat zo is. Het is altijd wel dat je meeleeft met je land.
0: Zeker, dat doe ik sowieso.
1: Ja.
0: Alleen de hoop is daar niet.
1: Ja, precies. Ik bedoel, dan is het al heel snel weer afgelopen. Dat is dan...
0: Ja, dat is zonde. Dat zeker. Is zonde. Ja. Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens.
1: Ik wil ook wel toeteren met mijn auto door de straat.
0: Maar dat ga je...
1: Nee, nou, dat zou ik dan wel eens een keer willen doen.
0: Ja, dat zou ik wel vinden,
1: dat ik een auto had, heb ik volgens mij nooit kunnen doen. Dus toch, nee. Wanneer zijn we voor het laatst kampioen geweest?
0: Nou, in 1988. Toen ik in dienst zat, toen zijn we Europees kampioen geweest en geworden.
1: Ja.
0: En toen hebben we dat precies zo gedaan. Ik zat toen in Venlo, in de rijopleiding van vrachtwagens, voor vrachtwagens.
1: Oh, ja.
0: En toen hebben we inderdaad wat rotondes geblokkeerd. Maar mag geen naam hebben.
1: Mag geen naam. Oh, maar je hebt dus een groot rijbewijs.
0: Zeker, ja.
1: Nou, ze zoeken nog vrijwilligers bij de buurtbus.
0: Ah,
1: ja, dus nog
0: een... Dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
1: Heb je trouwens helemaal geen grote rijbewijs voor nodig.
0: Nee, maar dat lijkt me toch leuk om te doen.
1: Serieus?
0: Ja, zeker.
1: Nou, ze zoeken echt nog vrijwilligers. Oh, want, op lijn 735 en 738.
0: Ja, dat is jammer.
1: Oh, die weet jij toevallig. En daar heb je geen interesse in.
0: Nee, dat zijn precies de lijnen.
1: Nou, de buurtbus, dat zorgt voor openbaar vervoer tussen kleine dorpen en de grote kern op het eiland. En die wordt volledig gereden door vrijwilligers. Mm-hmm. En lijn 735 rijdt sinds 2023 tussen Oltgersplaat, Achthuizen, Den Bommel en Stad aan het Haagvliet. En sinds begin 2024 is er ook een halte bij Hospice Colando aan de Stadsdijk bij Middelharnis. Lijn 738 die verbindt Dirkszand met de omliggende plaatsen. En door een wijziging in het regionale busnetwerk is de route aangepast en worden er mogelijkheden onderzocht voor nieuwe haltes, onder meer bij het bedrijventerrein in Dirkszand. De vereniging zoekt nieuwe chauffeurs van 21 jaar of ouder met een geldig rijbewijs B. En volgens de organisatie dragen vrijwilligers bij aan de bereikbaarheid van kleine dorpen en maken zij deel uit van een vaste groep chauffeurs die wekelijks diensten draaien. Een aanmelder kan bij Wim Schoordijk.
0: Oh, Wim. Oké, ja. Leuk.
1: Voorzitter, apenstaartje buurtbus-go.nl. Maar je kan ook even kijken op de website van de gemeente.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Maar dat lijkt je wel leuk, omdat je hebt er geen tijd voor waarschijnlijk.
0: Nou
1: maar...
0: ja, als ik klaar ben bij de omroep bijvoorbeeld, dan dat zal niet gebeuren, denk ik.
1: Oké, oftewel, ik streep het gelijk.
0: Streep
1: het
0: maar gelijk door eigenlijk. Door, yes. Nee, maar aan zich lijkt me het leuk om te doen. Andere hobby's.
1: Aan zich blijft het. Ja.
0: Voetbal, maar dat eindigt ook binnenkort.
1: Ook binnenkort, die streep ik ook door.
0: Knieën op.
1: Wat blijft er dan nog over?
0: Nou, de omroep, hè?
1: Oh, de omroep, ja. Toch wel, dan kan je gewoon zittend doen.
0: Nou ja, precies.
1: Kan je oud worden.
0: Ja, nou, absoluut.
1: We moeten dus eindelijk vragen aan onze collega die Country Express presenteert.
0: Jazeker.
1: Hij is ook al aardig aan de leeftijd, volgens mij.
0: Ja, mankeert ook wel dingen.
1: Helaas, ja.
0: Helaas, zeker. Helaas. En dan vind ik het extra knap dat hij er altijd is.
1: Ja, bijna altijd.
0: Bijna altijd, ja. Oké, tuurlijk. Ja. Maar goed. Ja,
1: maar we moeten dus eindelijk een vraag aan Cowboy Willy... Wat zijn leeftijd is.
0: Ja.
1: Ze noemt hij zichzelf, toch?
0: Ja, zeker. Nee. Het komt er echt leuk uit. Gewoon.
1: Cowboy Willy. Ja. Hij zit hier ook altijd met de hoed. Nee hoor, dat niet.
0: Nee, dat niet. Wel met zijn pistolen, dat wel.
1: Ja, dat wel. Ja. Hij schiet altijd met scherp.
0: En samen met Leon natuurlijk.
1: Met Leon, de technicus.
0: Het is gewoon geweldig dat ze dat nog gewoon lekker volhouden.
1: Ja.
0: Gewaardeerd, zeker.
1: Absoluut. Wat ook gewaardeerd wordt, is de samenwerking die we hebben met Rijnmond. Dus de Rijnmond heeft via Bureau Lokaal een samenwerking met alle streekomroepen die in het gebied vallen van de regionale omroep. En ik heb een leuk cijfertje. Ik weet niet of ik dat al met jou heb gedeeld.
0: Ik denk
1: stop de persen. Ja. Wij hebben maar liefst vorig jaar 500.000 views extra gekregen op onze artikelen.
0: Mensen, kinderen.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel wat significant veel.
1: Ja, dus mooi. Omdat we samenwerken met Rijnmond en Rijnmond dus artikelen van ons overneemt, mm-hmm. worden onze artikelen dus ook bekeken op de website van Rijnmond.
0: Ja.
1: En hebben we dus gewoon, nou ja, het is afgerond. Het was volgens mij 492.736 views ongeveer.
0: Ja, het mag gewoon.
1: Weet ik uit mijn hoofd. Ja. Maar 500.000 views extra op je content. Dat is toch echt wel heel
0: leuk. Dat is wel heel leuk, ja.
1: Dus als je niet zo'n samenwerking hebt, dan mis je gewoon die views.
0: Ja.
1: Ongeveer, hè, want je hebt ook altijd overlap van mensen die en op lokale websites kijken voor het nieuws en op de regionale zender.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat is toch gewoon mooi meegenomen.
0: Vind ik ook wel goed dat je gewoon breed oriënteert. Hè? Dus,
1: ja.
0: Dat is wel goed. Gewoon goed. Ja. Snap je ook bedoel of niet?
1: Ja, mensen die dat mensen breed oriënteren.
0: Ja, dat je niet één bron hebt, zeg maar.
1: Zeker.
0: En dat je dat dan gewoon breed doet.
1: Ja, dus dat de
0: NOS,
1: kijker.
0: Bla, bla, bla,
1: ja, precies. Dat je een RTL nieuwsbreed en NOS-journaal.
0: Ja, precies dat.
1: Nou, ik ken mensen die kijken echt eerst om 7:30 het RTL-journaal.
0: Ja.
1: En om 8:00 het NOS-journaal.
0: Ja.
1: En dan gewoon eens kijken van, nou, wat zijn de verschillen? Nou,
0: here we go.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, inderdaad. Dat is een goede gewoonte, lijkt mij.
0: Ja, zeker.
1: Vanavond om 5:30 uit mijn hoofd. Ja, vanaf 5:30 en dan ieder uur herhaald. En dan ook morgenavond en zondagavond zenden we Over de Drempel uit. Ja.
0: Stop de persen.
1: Stop de persen, dames en heren. Marjan Hissemuller, wie kent er niet?
0: Hey.
1: Ja.
0: Oh,
1: weet je nog?
0: Nu gaat
1: een paar weken
0: geleden
1: heb ik het verteld. Ja. Nou, Marjan die is dus op bezoek geweest in Nieuwetongen bij De Groene Vlieg.
0: Oh.
1: En dat bedrijf dat stopt. Ja, 50 jaar geleden is daar iets innovatiefs verzonnen met vliegen. Het steriel maken van vliegen of zo. En dat was voor haar aanleiding om eens een bezoekje te nemen bij De Groene Vlieg.
0: Oh, wat
1: in Nieuwetongen. Ja, en ze is daar als cameo daar naartoe gevlogen.
0: Okay.
1: Met haar camera. En ze heeft, ben ik even zijn naam kwijt, maar daar een medewerker gesproken. En die heeft het een en ander verteld. Heel veel verteld. Dus er is ook allerlei ingekort.
0: Ja.
1: Maar de versie die er van over is, en dat is toch nog aardig wat kijktijd, wordt vanavond dus vanaf 5:30 uitgezonden op het tv-kanaal.
0: Even kijken.
1: En we gaan hem ook online plaatsen, want dan kan je hem gewoon terugkijken wanneer je wil.
0: Zeker.
1: Ja. Ik had nooit gedacht dat zoiets, ja, mag je dat zeggen? Mufs? Of zo, ja, hoe zeg je dat? Nou ja, dat denk ik toch? Ik bedoel,
0: nou ja,
1: vroeger ging je als school ging je daar dan ook heen.
0: Ja.
1: Oh, dan gaan we op excursie mee vliegen. Ja,
0: muf, dat klinkt een beetje negatief natuurlijk. Maar
1: nee, dat bedoel ik niet.
0: Maar ik snap zeker wat je bedoelt. En het is inderdaad niet echt dat je zegt van nou, hiervoor. Ik ga hem ook. Het is weinig spectaculair, laat ik het zo zeggen.
1: Misschien is dat,
0: dat
1: wel,
0: is het.
1: Ja, maar uiteindelijk is het dus wel degelijk spectaculair.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ze dus zonder bestrijdingsmiddelen hele oogsten redden.
0: En dat vind interessant.
1: Dat vind ik dus zo gaaf. Dat je denkt van, okay. En dan als je echt geïnteresseerd bent om die reportage te bekijken, dan is het best wel leuk wat die man allemaal vertelt.
0: Okay, top.
1: Zoals, laat die maden zien. Die zijn dan koud. En als ze warm worden, komen ze uit. En allerlei processen gaat dat door. Mm-hmm. Voordat uiteindelijk dan zo'n vlieg dan, of ja, een larve een vlieg is.
0: Mm-hmm.
1: En dan kunnen ze zich niet meer voortplanten. Ja, want daar hebben zij alweer voor gezorgd door er een of andere straling op te zetten.
0: Ja.
1: Nou ja, helaas, ze gaan weg van het eiland. Want ze gaan naar Dronten toe.
0: Zeg.
1: Ja, het stopt gewoon. Dus dat is wel jammer, weer een bedrijf minder op het eiland. Zo gaat dat.
0: Ja, zo gaat het, ja.
1: Maar dat was dus natuurlijk de aanleiding om daar te kijken.
0: En vanavond inderdaad, vanaf 5:30 is het dan, wordt het helemaal duidelijk en bekend hoe het in elkaar zit.
1: Wil ik nog even met jou delen dat er een elektrische duofiets is geschonken aan de bewoners van De Stoven.
0: Ik las het, ja.
1: Ontvangen van de Rotary Goeree Overflakke. En deze fiets die is overhandigd aan enkele bewoners van de locatie De Stoven in Sommelsdijk. En die vond plaats in Tolen, want daar was de jaarlijkse Go Rally. Want daar eindigde die rally. En tijdens deze rally ontdekken deelnemers Goeree Overflakke en de omliggende eilanden met culinaire stops en behendigheidsopdrachten. En er wordt dan ook weer geld ingezameld. En uiteindelijk is daar zo'n fiets uitgekomen. En als laatste nieuwtje nog. Het waterschap die start op 1 juni. Dus let op met je sloot achter je schuur die je niet hebt. Gaan ze controleren op het onderhoud langs de sloten en vaarten in het beheersgebied. Ze kijken dan of dat er geen overhangende takken en al dat soort dingetjes zijn.
0: Ja.
1: Maar heb je niks mee te maken?
0: Nee hoor.
1: Want je hebt gewoon een weg achter je schuur.
0: Ik heb een snelweg achter mij.
1: Nou, dat wordt misschien wel eens hard gereden.
0: Zeker weten.
1: Maar dat en meer in een volgende aflevering in Archipel Actueel.
0: Zeker.
1: Mocht je zelf nieuws hebben, redactie@omroeparchipel.nl. Het was wel leuk, Kevin.
0: Ja, ik Vond ik inderdaad weer leuk. Ja. Ja. En een heel fijn weekend. Daar zocht ik naar.
1: Yes. Doei doei.
2: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, jouw weekendster.
3: En de muziek van Michael Schulte. Dit is Beautiful Reason.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep Archipel.
1: Ja, dat bestaat wel hoor. We zijn er weer bij. Uw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Leuk dat je erbij bent, Mats.
2: Ja, zeker.
1: Zo, dat is weer een tijd geleden.
2: Zeker een tijdje geleden,
1: ja. Al zo ongeveer om en nabij een paar weken.
2: Ja, een paar weekjes.
1: Een paar weekjes maar, joh. Maakt allemaal niks uit.
2: Wat is het? Vlieg zo voorbij, hè?
1: Ja, precies. Inderdaad. Het wordt weer een volle show. We gaan weer zelf zingen, zometeen om 7:15. Zingen we zelf maar dus. Het regennieuws met Tim om 7:30. Ook terug naar toen. We gaan terug naar 1975. En we hebben het regennieuws nog een keer in het tweede uur. En niet te vergeten natuurlijk de Weekend Minimix. Maar buiten dat hebben we ook heel veel nieuws. Iets met jongeren en talent. Wat zou dat wezen?
2: Ja, iets met jongeren talent op het podium, hè?
1: Op het podium, opnieuw op het podium. Ja, zeker, dat klopt. Want een vriendinnenduo die staat weer opnieuw op het podium bij de RGO. Dus dat is lachen.
2: Ja.
1: En jongeren zijn de media zat. Dat is wel echt een bijzonder dingetje. Er kwam ook wat uit en daar ben ik zelf wel een beetje van geschrokken. Wat dat is, dat hoor je zo meteen verderop in dit uur. We hebben een polletje op onze Instagram gezet. En daar konden de mensen op reageren. Wat eruit kwam, schokkend. En iets over jongeren die steeds vaker Discord gebruiken.
2: Ja, ja.
1: En jongeren zijn steeds vaker betrokken bij zware criminaliteit. Dan heb ik het over drugs, wapenhandel of
2: ja,
1: steekwapens, mensen neersteken, dat soort dingen. En we hebben een interview met Stichting Zijn. Niet te vergeten, hebben we ook nog lekkere muziek. Teddy Swims komt die kant uit, Alex Barron, Dua Lipa en Bruno Mars. We hebben hem hier live.

0: Ja, dat snap ik.
1: Het is bijna tijd voor Zing Hem Zelf. Maar je hoort het trouwens in de naam van... Van, natuurlijk, onze...
0: Maart Hoogkamer.
1: Juist. Ik zocht eigenlijk het woord volkszanger.
0: Oh ja,
1: ik kon er even niet op komen. Het is natuurlijk een volkszanger.
2: Herken jij het weggelaten woord? Geef het door en word de weekendster. Dit is... Zing Hem Zelf Maar. Hey, herken jij het weggelaten woord? She's a little bit. Dit is Zing Hem Zelf Maar. Geef het door en word de weekendster.
1: Ja, en dat doorgeven, dat kan.
0: Naar jouw weekendstem, apenstaartje omroep archipel.nl en bij 0187-682630. Dat ja. Is, dan kan je naar de studio bellen, dat is het allerleukste.
1: Of het appen natuurlijk, want je kan ook voice-appjes sturen via WhatsApp. En dan, heb je gewoon een leuke inspie, hoe noem je dat? Hoe heet dat nou?
0: Dan laten we het zeg maar horen.
1: Een inzending, ja. En dan kunnen we het in de uitzending... Ja, heel leuk.
0: Goed Nederlands.
1: Ja, mooi. Nee, dan kunnen we je inzending in de uitzending laten horen. Dat zocht ik. Ja, praten is nog wel eens moeilijk voor mij. Weet je waarom?
0: Nee.
1: Ik heb spraakgeblek.
0: Aha.
1: Ja, dat is goed, hè. Het is nog net... het is nog wel fijn dat ik nog net de liedjes uit kan spreken. Want de plaat die we nu gaan draaien is van de Black Eyed Peas. Je hoort I Got A Feeling. Echt een 2016 liedje.
0: Ja, maar nog steeds goed.
1: Zeker. Nog steeds goed. Zometeen, trouwens over tijdreizen gaan we het over tijdreizen hebben. Want er is iets gebeurd op de RGO. Praten we hier zometeen over bij. Na de muziek van de Black Eyed Peas.

0: En dit was Tonight Gonna Be A Good Night. Wat een leuk grapje, Sam.
1: Ja, zeker. Het was I Got A Feeling van The Black Eyed Peas. En de kermis is zowat hier losgebarst in de studio. Niet normaal, jongen.
0: Ja, joh, met die LED-lampjes.
1: Ja, lekker is dat, hè?
0: Ja, heerlijk.
1: Goeie poeier. Hey, we hadden het net kort in de opener erover dat er iets met nieuw talent, of ja, jong talent, opnieuw op het podium staat bij de RGO.
0: Ja.
1: En dat gaat over Jula en Tess. Want dat zijn twee leerlingen van de RGO Middelharnis. Want die staan dit jaar namelijk opnieuw bij de schoolmusical. Hoe leuk is dat? Want ze dachten eigenlijk na een eerste deelname van, joh, ja, dit vinden we zo leuk. We gaan het gewoon nog een keer doen.
0: Ja. Ja. Beide meiden spelen rollen die anders zijn als hoe ze het dagelijks leven zijn. Wat het extra uitdagend maakt.
1: Ja, snap ik. Ja.
0: Zeker. Hun belangrijkste advies aan jongeren: durf te doen wat je leuk vindt. En trek je minder aan van de omgeving van anderen.
1: Precies, en dat is ook het beste. Gewoon doen wat je zelf wil. En laat die anderen maar denken. Ja, die musical die heeft eigenlijk het thema tijdreizen. Hè? En wordt eigenlijk meerdere keren opgevoerd door leerlingen en voorleerlingen. Voor ouders trouwens ook en andere bezoekers buitenaf. En dat maakt deze wel echt een hele grote productie. Waarvoor best wel veel tijd komt kijken. En nu het met tijdreizen te maken heeft, daar heeft Busted een liedje over gemaakt voor SpongeBob. Oh, sorry, dat is reclame maken. Maar Busted, Year 3000. Year 3000, it's the time machine. Ja, en time machine, dat gaat natuurlijk over tijdreizen. Hè? Dus Busted uit SpongeBob. Oh, sorry, doe ik het nog.

0: dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Tim zit hier en hij praat je bij.
2: Ja, hier vanuit Studio 2 heb ik het belangrijkste streeknieuws voor je. Het brandweerstation van Oudorp is beter voorbereid op de natuurbranden die eventueel kunnen komen gaan. In Oudorp is namelijk een nieuw speciaal duinvoertuig in gebruik genomen. Dit voertuig maakt deel uit van een bredere inzet van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die meerdere van deze wagens heeft verdeeld over de kazernes in de regio. Met het nieuwe materieel kan de brandweer sneller en effectiever optreden in moeilijke bereikbare duingebieden. Check de nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Rondom de Grevelingen wordt momenteel hard gewerkt aan een grote onderwaterklus. Daarbij worden dijken versterkt om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Met behulp van zware machines worden stortsteen op de juiste plek aangebracht onder water. En de werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid van het gebied ook op langere termijn te kunnen garanderen. In Nieuwe Tongen is een belangrijke stap gezet voor de toekomst van voorzieningen in het dorp. De bouwovereenkomst voor een nieuw multifunctioneel accommodatie, oftewel de MFA, is namelijk ondertekend. In dit gebouw moeten straks onder meer verenigingen, sport en maatschappelijke functies gaan samenkomen. De ontwikkeling volgt op eerdere plannen en moet bijdragen aan de leefbaar en een toekomstig bestendig dorp. Ook in Sommelsdijk wordt hard gewerkt aan de toekomst, want daar wordt gekeken hoe de nieuwe multifunctionele accommodatie zich efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Door slim om te gaan met de beschikbare ruimte wil de gemeente het gebouw geschikt maken voor verschillende gebruikers, voor nu en voor in de toekomst. Op Goeree Overflakkee zoeken de buurtbusvereniging Goeree Overflakkee en vervoerder Transdev nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen met het rijden van de buurtbuslijnen 735 en 738. De oproep komt nu de vereniging moeite heeft om de dienstregeling rond te krijgen. De buurtbussen zorgen voor openbaar vervoer tussen de kleinere dorpen en de grote kernen op het eiland en wordt volledig gereden door vrijwilligers. Aanmelden kan via de voorzitter van de vereniging, en dat is Wim Schoordijk, en bereikbaar via voorzitter @buurtbus-go. En meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Goeree Overflakkee. En de wegwerkzaamheden aan de Grevelingenweg in Herkingen duren langer dan gepland. De weg is al sinds half april afgesloten en blijft voorlopig nog dicht voor het verkeer. Door vertraging in de uitvoering lopen de werkzaamheden uit, waardoor weggebruikers rekening moeten blijven houden met omleidingen en extra reistijd in de omgeving. Wanneer de weg weer volledig wordt opengesteld, is helaas nog niet bekend. En dit was het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze social media pagina's of via de website omroeparchipel.nl.
1: Download even de app in de Google Play
2: en App Store.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: Je hoorde God Went Crazy, Teddy Swims hier bij Omroep Archipel. Ja, en goed dat je luistert naar de streekomroep voor Goede Overflakke. Misschien horen de mensen nu wel welke tune dit is. Althans...
1: Ik hoor het niet.
0: Nee, ja goed, dat maakt ook niet uit. Jij doet ook geen examen, maar... Examenmensen die examen doen, zullen het vast wel gaan herkennen. Maar we gaan het in de eerste instantie even hebben over dat jongeren de media zat zijn.
1: Steeds meer jongeren lijken kritisch te worden op hun sociale media gebruik.
0: Klopt.
1: Ja, ik zelf ook wel een beetje, want als ik heel eerlijk ben... ik zit pak snel vaak die telefoon om toch nog even sociale media te pakken.
0: Ja, toch?
1: Ja. Apps als TikTok en Instagram blijven populair.
0: Zeker weten. Ja. Maar goed, die... Veel jongeren geven dus aan dat ze minder willen scrollen en last hebben van schermvermoeidheid. En ja, volgens verschillende onderzoeken voelen veel jongeren zich steeds vaker eindeloos scrollen. Dat is gewoon uitgeput door dat eindeloze scrollen. En,
1: ja.
0: Toch lukt stoppen niet zo vaak, omdat social media heel belangrijk blijft voor contact met vrienden, ontspanning en natuurlijk het volgen van de laatste trends. En ik heb overigens op onze Instagram een polletje neergezet. En dat was de vraag.
1: Zijn jongeren sociale media zat of kunnen ze gewoon simpelweg echt niet meer zonder?
0: Ja, precies. Zijn jongeren nou echt klaar met social media? En toen hadden we een polletje neergezet. En wat komt daaruit? 75% is het ermee eens.
1: Dat ze het zat zijn. Of dat
0: ja,
1: ze niet meer zonder kunnen.
0: Dat ze het
1: kunnen.
0: Zat zijn, ja. Dat ze er klaar mee zijn.
1: Ja, en... snapt ook wel. Want als je alleen maar op sociale media zit, dan word je het ook beu.
0: Ja, precies. Nou ja, dat dus. Bijvoorbeeld de reactie van Noël. Zij heeft gestemd inderdaad ja, ik word er moe van. Hetzelfde als Bas de Graaf. En Nicky, die zegt helaas wel, die zegt dat ze het er niet mee is. Dus die vindt media nog wel leuk om te kijken. Dus op Instagram en TikTok, want al dat scrollen. Ja, dat is toch een beetje voor de jongeren weggelegd, hè?
1: Ja, precies.
0: Hey, maar er komt een voice-appje binnen van Aaron. En die heeft volgens mij wel door waar dit achtergrondgeluidje mee te maken heeft.
2: Aina, man, dat is het geluid van de examens. Ik krijg er te veel stress van, jongen. Hou er nu mee op.
0: Oké, we stoppen ermee. Is goed.
1: Ja.
0: Ik denk dat het tijd is voor goede muziek.
1: Zeker.
0: En dan heb ik het over Dua Lipa.
1: Jan van Loo.
0: Ja, en Sam zijn van de stichting Meer Muziek van Dua Lipa op Omroep Archipel. Goed dat je nog steeds luistert. Dit is Physical en dat zijn we eigenlijk ook wel een beetje, denk ik zomaar.

Ja, de muziek van Dua Lipa. En dit was... Juist. Jan en ik zijn van de stichting Meer Muziek van Dua Lipa op de zaterdagmiddag.

0: bel mundo, esta vida.
1: Je hoorde Marshmello en Farruko. Ja, Mats.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nee.
2: Nee. Okay. Nee.
1: Het is tijd geworden voor...
2: Terug naar toen.
1: Hey!
3: Terug in de tijd.
1: Als ik tegen jou zeg... Frankie Valli. En iets met het jaartal 1975. Wat denk je dan?
2: Zeg maar niks.
1: Oh.
2: Dat is heel veel.
1: Oké, heel veel dus. Oké, nee, gekkigheid. In 1975 scoort Frankie Valli en The Four Seasons een grote hit met... de hit Oh, What a Night. En het is best wel een aanstekelijk nummer. Dat meteen sfeer en warmte herinneringen oproept eigenlijk. Met natuurlijk een vrolijke piano erin. Een swingend ritme en nostalgisch is echt een moeilijk woord, hoor.
2: Ja, zeker. Is echt
1: nostalgische teksten. En dat neemt je eigenlijk meteen mee naar een zwoele nacht. En deze muziek, dat leek me eigenlijk wel goed, want zwoele nacht, het is echt een nacht. Ik heb vandaag een nacht achter de rug. In mijn slaap is er wel 3 keer ingebroken, ik meen het.
2: Nou, ik had dus zo'n winterslaap achter de rug, zeg
1: maar. Oh, what a night, zeg.
2: Ja, dat was echt heerlijk.
1: Daar dacht Frankie Valli ook aan, de Four Seasons dus, met Oh, What a Night. Ja, dat zei ik.

0: Ja, precies. Oh, What a Night hoorde je. Van Frankie Valli en The Four Seasons. Hierbij Omroep Archipel. Ja, en zometeen in het tweede uur...
1: Vaker Discord.
0: Ja, jongeren gebruiken steeds vaker Discord. Mijn fout, excuus.
1: Nee, dat geeft niet.
0: Meer jongeren zijn betrokken bij zware criminaliteit. En we hebben een interview met Stichting Zijn. En dat niemand minder dan met Dinant van Walsum. Zometeen naar Emma Heesters en Liefdesverdriet. Maar ik

0: Dit was Russo en Emma Heesjes met Liefdesverdriet. En Sam, wat is dit toch weer zo'n heerlijke plaat, hè?
1: Zeker, echt weer lekker, joh. Liefdesverdriet, ik hoop niet dat mensen dat hebben op de wereld. Als je dat hebt, kan je altijd bellen naar 0187-68-2630. Helpen wij je verder, want wij zijn de spoedlijn voor lekker je verhaal doen op de radio.
0: Ja, wat en heeft... daarna kan je ook wel een leuk liedje vragen.
1: Ja, natuurlijk. Doen we gewoon. Maken we gewoon plek voor je. Heeft Aaron trouwens net ook gedaan. Hij wilde de muziek van Martin Garrix en Bebe Rexha horen. In de... Ik was het even vergeten, maar ik ga het je nu vertellen. In The Name of Love. Was hem. Dus hij heeft geen liefdesverdriet.
0: Nee.
1: Nee. Maar hij zei trouwens ook dat we maar moesten stoppen met de tune van het examen. Want daar werd hij helemaal gek van. Snap ik ook wel. Examens voor de VMBO-leerlingen. Ja, we hoeven er nog maar eentje gelukkig. Engels. En voor de HAVO-leerlingen, mocht je luisteren, nog een stuk of drie. Dus ik wens iedereen heel veel succes met het leren nog even.
0: Zeker weten, heel veel succes allemaal.
1: En zometeen in het tweede uur hebben we nog muziek van onder andere...
0: Martin Garrix.
1: Ja, onder andere Nothing But Thieves en...
0: Huntings.
1: Ja, inderdaad, met Golden. Ook Jayana Lindsay komt nog voorbij en muziek van...
0: Post Malone.
1: Yeah. Dat allemaal in het tweede uur. Van jouw weekendstem bespreek je graag zometeen. En we hebben natuurlijk ook nieuws over jongeren die betrokken zijn bij een overval. En Stichting Zijn aan het woord.
2: Vrijdagavond, de kickstart van je weekend. Bij Omroep Archipel draait jouw weekendstem de lekkerste hits.
3: Omroep Archipel.
2: 2 uur lang de ultieme kickstart. Met toffe spellen, de leukste nieuwtjes en natuurlijk de lekkerste weekendmuziek. Luister live op de radio, volg ons op Instagram en mis niets van jouw weekendstem.

0: Khalid & Kaingo en Griffin. Met Save My Love.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
0: En Norbert zit er voor je.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen. En dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
0: En de muziek van Bibi Rexha. Dit is In the Name of Love.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep Archipel.
1: We zijn hier met een tweede uur jouw weekendstem op Omroep Archipel. Goed dat je er nog steeds bij bent. Het is 8:06. Ja, en we zijn er gewoon weer met een spiksplinternieuwe uur. Spiksplinternieuwe uur. Het is een spiksplinternieuw uur.
2: Ja.
1: Met natuurlijk Mats nog tegenover me.
2: Zeker.
1: Aan de andere kant van de sloot. Hè?
2: Ja, slootje springen.
1: Ja, dat is leuk.
2: Maar niet als je nat wordt.
1: Nee, ja, slootje springen noemen we bij de radio doorstarten. Dat is lekker.
2: Zeker.
1: Dan lekker muziek over elkaar heen veden. Dat is goed om te doen. Daar houden wij radiofietjes van. Ja, precies. Dat klopt. Maar verder hebben we natuurlijk heel leuk nieuws. Want er is natuurlijk iets... Nou ja, leuk is een groot woord. We hebben nieuws gevonden. En daar heb ik ook een audio-item bij. Dat jongeren vaak betrokken zijn bij een... Ja, wat zwaardere misdrijf. En dan heb ik het over wapenhandel, drugshandel. Ja, en natuurlijk gewapende overvallen. Maar dat kan heel divers zijn, hoor.
2: Ja.
1: Dat hoor je verderop in het uur. En we hebben natuurlijk nog een interview met de jongerenwerker... Dienand van Walsum. Hij is van Stichting Zijn. En we gaan hem een aantal vragen stellen over dus de KNRM. De KNRM niet, maar de reddingsbrigade. Dus ja, een beetje hetzelfde. Ze doen een beetje hetzelfde. Maar wat hun gaan doen, ze gaan een heel leuke dag organiseren, 22e van mei. En ja goed, daar gaan we ze een hoop dingen over vragen. Verder hebben we ook nog wat regionieuws en de Weekend Minimix van DJ Elroy.
3: Van David Guetta. Naar Calvin Harris. Weekend begint hier. Omroep Archipel.
1: En we starten met de muziek van Crackshus.
2: Met achterop.

0: Diana Lindsay en Love Again. Weet je, de Nederlandse Dua Lipa kunnen we wel zeggen. Want Love Again heeft Dua Lipa ook ooit gemaakt. En binnenkort gaat er een leuk evenement plaatsvinden. Dat is namelijk op 22 mei. Dan organiseert de reddingsbrigade in Oudorp een super toffe kennismakingsdag voor de jongeren. Maar wat zouden we er eigenlijk kunnen verwachten? En daarover praten we met Dinant van Stichting Zijn. Ja, Dinant, wat ik dus net al vroeg. Hè, wat kunnen we verwachten op die 22e van mei?
1: Ja, Sam, goeie avond. En even ter verduidelijking van Stichting Zijn, van het jongerenwerk natuurlijk. Hè?
0: Yes.
1: Wat is er te verwachten op die dag? Er is een programma van wel 3 uur. Daar gaat echt van alles van het hele reddingswerk voorbij komen. Dus ik zoek eigenlijk jongeren die zich daarvoor opgeven.
0: Ja, zijn er
1: van 14 tot 21 jaar.
0: Ja, en zijn er al aanmeldingen?
1: Ik heb wel enthousiastelingen, maar nog geen definitieve opgave.
0: Okay.
1: Want, zoals het vaak gaat met jongeren, dat beslissen ze graag een dag van tevoren.
0: Ja, precies. Maar dat is niet handig voor de agenda dan?
1: Dat is ook gewoon goed. Meestal lukt het ook gewoon. Dus als er 5 jongeren zijn die zich opgeven, hebben we besloten, dan gaat de activiteit door.
0: Ja, okay. En waarom is deze dag dan anders dan een normale dag bij de KNRM?
1: Omdat je natuurlijk wel echt heel veel van het inhoudelijke, van het werk echt meekrijgt. Daar ga je kennis mee maken. Dus het is leuk. Ik werd door de reddingsbrigade zelf benaderd.
0: Okay.
1: Van joh, we hebben een programma samengesteld en dat willen we graag aanbieden.
0: Ja.
1: Dus ja, goed. Dat is een kans die krijg je gewoon niet zo heel vaak.
0: Nee, en dat is dan een programma echt speciaal voor de jongeren gemaakt? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja. En het is een actieve manier van kennis maken met de reddingsbrigade. En eigenlijk komen de onderdelen waar zij gewoon mee te maken hebben, die komen langs. Dus het begint inderdaad met een stuk uitleg over wat de reddingsbrigade doet en dergelijke. Over veiligheid op het strand. Dat is natuurlijk ook belangrijk, ook tijdens zo'n activiteit. En dan loop je langzaam via de materialen. Wat is er allemaal? Uitleg over strandvlaggen en veiligheid. Hoe dat zit. Ga je langzaam in actie komen?
0: Ja.
1: En volgens mij is er als eerste een soort wedstrijd in groepjes. Dan krijg je natuurlijk ook gelijk met een stukje conditioneel aspect van het werk te maken. Want je moet natuurlijk enigszins fit zijn als je dat werk wil doen.
2: Voor wie is dit evenement bedoeld en moet je al ervaring hebben?
0: Dit is Mats trouwens, die nu mee praat. Stagiair van de show, doet af en toe een beetje mee op de vrijdagavond. Maar je hoeft dus helemaal geen ervaring te hebben voor deze dag.
1: Nee, kijk, het is natuurlijk wel zo'n reddingsbrigade biedt dat programma aan. Het is natuurlijk wel echt voor een serieuze kennismaking. En zij hopen natuurlijk ook dat er iets van vrijwilligerschap uit voort kan vloeien. Dat is geen verplichting, hoor. Dus kennis maken alleen is goed genoeg. Alleen, het is ook ergens natuurlijk wel bedoeld. Zij bestaan van vrijwilligers die het hele zomerseizoen daar op de veiligheid van de zwemmers en dergelijke letten. Dus ze hebben er ook baat bij dat jongeren wel ergens een mogelijkheid te openhouden. Dat ze zeggen, misschien is dat wel mooi werk voor mij.
0: Ja, goed. Het werk van de reddingsbrigade voor de jongeren dus. Is dat niet iets te zwaar? Of zijn daar verschillende mogelijkheden in? Dat jongeren nu denken van, ik wil er eigenlijk wel naartoe. Maar misschien is het werk wel te zwaar. Is daar veel afwisseling in dat ze ook echt klussen voor de jongeren hebben?
1: Als ze het werk zouden doen, zeker. En wat je natuurlijk, dat is natuurlijk met conditie ook zo vaak. Ik bedoel, het kan zijn dat je nu net niet fit genoeg bent. Misschien tijdens die kennismaking. Maar dat is natuurlijk helemaal geen probleem.
0: Nee.
1: Als je dan zegt van, maar ik wil dit per se doen. Ja, dan is het natuurlijk vrij eenvoudig om daaraan te gaan werken. En fit worden, dat kan de meeste jongeren, die worden vrij snel fit als ze hun best daar wat voor doen. Dus volgens mij is dat echt niet. Is dat niet echt een drempel als je serieus geïnteresseerd bent?
0: Nee, nou, dat is goed om te horen inderdaad.
2: En wat maakt deze samenwerking succesvol volgens jullie?
1: Je zou natuurlijk ergens kunnen zeggen dat moet nog blijken.
0: Want, ja. Het moet nog plaatsvinden.
1: Het is ook voor het eerst dat ik in 7 jaar... voor de woordgrap, maar met de reddingsbrigade in zee ga.
0: Ja.
1: Dus wat maakt het zo succesvol? Kijk, ik zie het wel ook echt... ik heb net het belang van de reddingsbrigade genoemd. Zij hopen op vrijwilligers.
0: Ja.
1: Maar ik zie ook wel het belang van ons jongerenwerk. Dat je zegt van nou, je kan echt op een hele leuke manier ook contact maken met het jongerenwerk. En daarnaast voor jezelf ook. Stel dat je inderdaad vrijwilliger wordt. En je doet dat enige jaren in je jeugd. Dan staat dat op je cv natuurlijk ook gewoon heel erg sterk. Als jij op een gegeven moment bij een baas gaat solliciteren.
0: Ja, dat sowieso. Dat je al iets van
1: maatschappelijk belang hebt getoond.
0: Ja.
1: En dergelijke.
0: Zeker.
1: Dus ja.
0: En je zegt het is de eerste keer. En het is de eerste keer dat ik dus met de reddingsbrigade in zee ga. Hè? Mm-hmm. Gaan jullie dit in de toekomst vaker doen? Dit soort activiteiten?
1: Nou, we hebben wel inderdaad besproken. Het is in die zin ook gewoon echt wel proberen. Dus, maar goed, ook dat is jongerenwerk. Je kan natuurlijk zeggen inderdaad van... Ik bedoel, we hebben inderdaad een ondergrens gesteld van 5. En dan kan je zeggen, ja, dat is niet zoveel. Er is trouwens plaats voor maximaal 15.
0: Okay.
1: Anders dan wordt het ook weer maar te groot. Maar de andere kant is, zoals met heel veel dingen waar je aan bouwt, waar je aan werkt... moet je soms gewoon toch laag inzetten, laag beginnen. En... ja, het zal ook niet voor het eerst zijn dat het inderdaad succes wordt en dat het uitgroeit naar iets structureels.
0: Nee, ja, stel je pakt te groot uit, zou het nog wel eens teleurstellend kunnen worden. Maar inderdaad, klein beginnen is het beste.
2: En wat hopen jullie dat jongeren gaan ervaren
0: van deze dag?
1: Wat mij betreft is inderdaad dat ze... ergens zien van, oké, het is natuurlijk ook gewoon een heel interessante job. Ook wel heel, heel serieus. Want ik bedoel, als je inderdaad op een gegeven moment ook de casussen gaat oefenen, dat zit ook in het programma. Dan komen natuurlijk wel de serieuze verhalen, denk ik, voorbij. Ik ga even nu in de schoenen van de reddingsbrigade staan, maar die jongens hebben natuurlijk al wel het een en ander gezien en meegemaakt.
0: Ja. En voor de jongeren die nu luisteren, casussen, wat zijn dat?
1: Ik weet niet of ik ze allemaal weg mag geven. Maar laat ik deze noemen bijvoorbeeld. Een casus is kramp in zee.
0: Okay.
1: En als je dat natuurlijk met stroming te maken hebt en dergelijke.
0: Ja, dat kan fataal zijn.
1: Ja, dat kan fataal zijn. En weet je, een succesvolle reddingsactie. Dat is natuurlijk echt zo ontzettend gaaf.
0: Ja.
1: Ook omdat je weet wat het andere betekent als het niet succesvol is. En dan wordt het leven ineens best wel heel serieus.
0: Ja, en dat komt allemaal heel dichtbij.
1: Ja, dat blijft natuurlijk. Eens in de zoveel tijd komt er een verdrinking of iets dergelijks in het nieuws. En dat is iets waar je in die zin vanuit de reddingsbrigade natuurlijk aan mee kan werken om die dingen te voorkomen.
0: Ja, en dat is ook een heel mooi gebaar. Ja. En als jongeren daar een bijdrage aan kunnen leveren, is dat top.
1: Ja, absoluut.
0: Want vanuit ons moet het komen, hè? Wij zijn de toekomst. En dat is gewoon cruciaal. En jullie zijn jongerenwerk, stichting zijn dus. Wat doen jullie nog meer buiten dit soort... hoe noemen we dat? Dit is best wel bijzonder. Dit doen jullie niet elke week.
1: Nee, dat klopt. En het enthousiasme is inderdaad, bedoel dat die eer moet ik weggeven. Die zit inderdaad vanuit de reddingsbrigade. Want die zijn inderdaad met dit initiatief gekomen.
0: Ja.
1: Dus, en wij sluiten daar net zo enthousiast op aan. Maar goed, zij hebben inderdaad het hele programma ontwikkeld en neergezet. Daarbij komt inderdaad, we krijgen ook dan volgende week dan hulp van het sportteam van de gemeente waar we veel mee samenwerken. Dus ja, goed, weet je, zo maak je inderdaad als verschillende organisaties maak je zo'n activiteit mogelijk. En jongerenwerk doet natuurlijk nog veel meer aan activiteiten en aan werkzaamheden. Dus wilde je daar nu een uitleg van hebben,
0: Sam? Ja, wat organiseren jullie zoal?
1: Wij organiseren soms... kleine sportevenementen. Of we sluiten aan bij sportevenementen die bijvoorbeeld door een school worden georganiseerd. Binnenkort komt vanuit het sportteam, vanuit de gemeente, komt Eilandstrijders. Ja. Dat is heel de maand juni. Dat is georganiseerd door het sportteam. En daar gaan allerlei groepen 8 naartoe. Vanaf Flakkee en ook vanaf een stukje zuidelijker de Dam bij Bruinisse over. En dan komt er een soort van competitie tussen die scholen. En ook daar laten we ons gezicht zien. Maar dan inderdaad als jongerenwerk. Dus zoveel mogelijk contact leggen met die leerlingen van groep 8.
0: Ja, want als ik het goed begrijp, jullie zijn er dan bij als jongerenwerk. Maar jullie organiseren het, ja, jullie organiseren het wel, maar meer op de achtergrond. Of,
1: ja, of inderdaad een ander organiseert het en wij sluiten aan. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk zelf wel ons jongerenactiviteitencentrum in Middelharnis. En inlopen waar we aansluiten in Oudorp. Een kickboksen in Stellendam. Een inloop in Achthuizen in Oltersplaat. Dus daar zijn we allemaal zeker bij betrokken.
2: Ja, en wat voor activiteiten kan je daar dan doen?
1: Ja, dat gaat natuurlijk, meestal gaat het over gezelschapsspellen. Dat kan gaan over een panna voetbal of een voetbaltoernooitje. Dat kan gaan over een jachtseizoen. Dus dat is dan inderdaad in het dorp of op straat. Recentelijk heb ik zelf met een aantal jongeren gevist. Inderdaad met de hengel, maar ook gemagneetvist. Als je dat zo noemt, magneetgevist.
0: Ja, magneetvissen.
2: Ja, dat is leuk.
0: Wat komt daaruit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat vis je zo wel op met een magneet? Een vismagneet.
1: Ja, nou, recent 5 cent. Dus daar waren we heel blij mee. En je kan natuurlijk ook een oude fiets uit de sloot vissen. Of allerlei andere oud metaal. En je hoopt natuurlijk een keer dat je op een dag een soort van een schat vindt.
0: Ja.
1: Maar dat is niet gebeurd recent nog. Dus,
0: nog maar even een paar weken magneetvissen dan, denk ik.
1: Ja, kijk, en dat is natuurlijk met jongerenwerk ook zo. De activiteit is natuurlijk is altijd heel leuk. En daarnaast is het ook gewoon goed dat jongeren en jongerenwerk elkaar kennen en leren kennen.
0: Ja, want jongeren kunnen zelf ook activiteiten bedenken, toch?
1: Ja, zeker. En dat gebeurt ook. Dus en daar sluiten we dan ook graag bij aan of denken we graag in mee.
0: Ja. Ja. En stel, jongeren komen niet zo vaak bij het JAK, maar willen jullie toch contacteren of tegenkomen? Waar kan dat zo? Want jullie hebben ook een busje rijden, toch?
1: Ja, zeker. En er zijn ook heel wat jongeren die dat busje inmiddels kennen. Dus een wit busje met grote in rode letters daar jongerenwerk op. En dan gaan we inderdaad de straat op. En benaderen we jongeren op straat.
0: Ja, nou mocht je dus nog een leuke activiteit in je achterhoofd hebben, laat het zeker bij hun weten. En ik hoop dat de 22e mei goed bezocht wordt. En waar kunnen de mensen zich aanmelden? De jongeren zich aanmelden?
1: Dat kan natuurlijk via een e-mailadres. Dat is jongerenwerk@zijngo.nl. Dus, en anders kunnen ze op de website van zijngo.nl kunnen ze ons ook vinden als team. En daar staan we op met onze telefoonnummers en met onze e-mailadressen. Dus dat zijn de routes die ze kunnen belopen om ons te vinden.
2: En uit hoeveel man staat jullie team?
1: Op Insta hebben we Jak Middelharnis. Daar zou je ook een bericht naartoe kunnen sturen.
0: Gewoon een DM'tje sturen dus.
1: Ja.
2: En uit hoeveel mensen staat jullie team?
1: We zijn met 6 jongerenwerkers.
0: Genoeg mensen dus.
1: 3 mannen, 3 vrouwen. Ja, in ieder geval. Ja, wat is genoeg, hè?
0: Ja, goed. Ik bedoel genoeg mensen om te contacteren.
1: Ja, zeker.
0: Maar genoeg mensen voor jongerenwerk. Ja, dat klinkt een beetje gek natuurlijk. Want er kunnen altijd mensen bij.
1: Ja, dat zouden wij wel willen.
0: Ja, ja toch?
1: Absoluut, ja.
2: En gaan jullie ook wel eens bij scholen op bezoek?
1: Ja. Ook gewoon als straatwerk, om zo maar te zeggen. Dus dan gaan we gewoon op de Bonnefoy gaan we langs de scholen, door de aula's, om en rond de scholen. Maar ook wel met kennismakingslessen. Thematische lessen, vaak natuurlijk over een sociaal thema. Dat zijn eigenlijk wel al die plekken. Het JAK, de straat, de scholen. Dat noemen wij eigenlijk wel onze gouden driehoek. Dat jongeren ons overal tegen kunnen komen.
0: Nou, dat is de bedoeling van jongerenwerk.
1: Ja.
0: Mocht je nog niks te doen hebben op de 22e van mei, ga zeker weten langs bij de reddingsbrigade in Oudorp. Als je dat nou wil, moet je ze wel even contacteren. Dus zijn geo kan je ze een berichtje sturen op Instagram, DM'tje dus. En een e-mailadres kan je opgeven bij een van de jongere werkers. You know what?

0: ons eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Tim zit hier en hij praat je bij.
2: Ja, hier vanuit Studio 2 heb ik het belangrijkste streeknieuws voor je. Het brandweerstation van Oudorp is beter voorbereid op de natuurbranden die eventueel kunnen komen gaan. In Oudorp is namelijk een nieuw speciaal duinvoertuig in gebruik genomen. Dit voertuig maakt deel uit van een bredere inzet van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die meerdere van deze wagens heeft verdeeld over de kazernes in de regio. Met het nieuwe materieel kan de brandweer sneller en effectiever optreden in moeilijke bereikbare duingebieden. Check de nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Rondom de Grevelingen wordt momenteel hard gewerkt aan een grote onderwaterklus. Daarbij worden dijken versterkt om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Met behulp van zware machines worden stortsteen op de juiste plek aangebracht onder water. En de werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid van het gebied ook op langere termijn te kunnen garanderen. In Nieuwe Tongen is een belangrijke stap gezet voor de toekomst van voorzieningen in het dorp. De bouwovereenkomst voor een nieuw multifunctioneel accommodatie, oftewel de MFA, is namelijk ondertekend. In dit gebouw moeten straks onder meer verenigingen, sport en maatschappelijke functies gaan samenkomen. De ontwikkeling volgt op eerdere plannen en moet bijdragen aan een leefbaar en een toekomstig bestendig dorp. Ook in Sommelsdijk wordt hard gewerkt aan de toekomst, want daar wordt gekeken hoe de nieuwe multifunctionele accommodatie zich efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Door slim om te gaan met de beschikbare ruimte wil de gemeente het gebouw geschikt maken voor verschillende gebruikers, voor nu en voor in de toekomst. Op Goeree Overflakkee zoeken de buurtbusvereniging Goeree Overflakkee en vervoerder Transdev nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen met het rijden van de buurtbuslijnen 735 en 738. De oproep komt nu de vereniging moeite heeft om de dienstregeling rond te krijgen. De buurtbussen zorgen voor openbaar vervoer tussen de kleinere dorpen en de grote kernen op het eiland en wordt volledig gereden door vrijwilligers. Aanmelden kan via de voorzitter van de vereniging, en dat is Wim Schoordijk, en bereikbaar via voorzitter het buurtbus-go. En meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Goeree Overflakkee. En de wegwerkzaamheden aan de Grevelingenweg in Herkingen duren langer dan gepland. De weg is al sinds half april afgesloten en blijft voorlopig nog dicht voor het verkeer. Door vertraging in de uitvoering lopen de werkzaamheden uit, waardoor weggebruikers rekening moeten blijven houden met omleidingen en extra reistijd in de omgeving. Wanneer de weg weer volledig wordt opengesteld, is helaas nog niet bekend. En dit was het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze social media pagina's of via de website omroeparchipel.nl.
1: Download even de app in de Google Play
2: en App Store.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: Je hoorde Mel Smith en Drive Safe. Trouwens, Nell Horn deed ook mee. Lekker man. Wat betreft jongeren en zware criminaliteit. Het aantal jongeren dat verdacht wordt van zware misdrijven, dat neemt flink toe. En dat is eigenlijk niet goed de bedoeling. Het gaat vooral om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die betrokken zijn bij dingen zoals dus overvallen. Doe jij ook wel eens toch?
1: Nee. Ja, vroeger bij de kruidvat, voor de snoepjes.
0: Voor de snoepjes uit de... dat mag je niet zeggen. De krrrr. Mag je niet zeggen.
1: Hoezo niet?
0: Dat is reclame.
1: Och.
0: Maakt mij niet uit, joh. Maar goed, ze worden dus ook verdacht van explosie, brandstichting en zelfs poging tot moord.
1: Dat is niet zo goed.
0: Nee, in de afgelopen jaren is het meerdere keren getest. In 2024 waren er al zo'n 14% meer jongeren verdachten. En ook in 2025 steeg dat naar 10% extra.
1: Dat
0: dus 24.
1: Nee. Percentage.
0: Dat gaat om duizenden jongeren in Nederland. En dat hoor je in dit fragment van Politie Boeiend op Goeree Overflakkee.
2: Oké, jongens, even staan blijven allemaal. Laat maar even allemaal je handen zien. Hé, waarom heb jij een mes in jouw boxershort zitten?
3: Niet voor mij.
2: Niet voor jou. Hey boys, als we zo klaar zijn, waar gaan jullie dan naartoe? Want wij willen jullie hier dan ook niet meer zien. Want anders gaan we hele groepen aanhouden straks. Allemaal jeugd.
4: Ja, heel veel jeugd. Het schijnt dat 2 dagen geleden is er een voetbalwedstrijd geweest waarbij 2 clubs ruzie met elkaar hebben gekregen. Dat is gisteren nog uitgevochten bij de kermis in Dirksland. En nu hebben ze waarschijnlijk na schooltijd hier met elkaar afgesproken om het verder uit te vechten.
0: Ja, dat is dus in de Politie Boeiend. Op YouTube kan je dat vinden. Politieagent Martijn was dus meegelopen met de... Nou ja, goed. Laten we het een beetje de regioagent noemen van...
1: Goeree Overflakkee.
0: En dus Zuid-Holland, Spijkenisse, Hellevoetsluis. Het Openbaar Ministerie noemt dit een zorgelijke trend. Omdat jongeren steeds vaker bij zwaardere misdaden betrokken zijn. Omdat jongeren steeds vaker bij zwaardere misdaden betrokken zijn.

inderdaad, Country Girl bij Omroep Archipel. Dat is het antwoord van zing hem zelf maar. Onder andere dus Aaron Noël, die had het allemaal goed. Aaron, mocht je luisteren, jij mag de volgende editie van zing hem zelf maar bedenken. En ja goed, laat het weten. In de mailbox of in de appbox van jouw BN-stem gaan we het volgende week allemaal voor je bijhouden. En krijg je een nieuwe zing hem zelf maar dus gekozen door Aaron. Ritual, Tiësto en Jonas Blue om de show mee af te sluiten. Daarna nog Sommieu.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer, nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekendmix.
2: Je hoort nu de Weekendmix met DJ Elroy.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenenboetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
2: Hoi, ik ben Jarno van de Wielen van Slam. En je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy hier op Omroep Archipel.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Daryl Hall.
1: John Oates. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. I can't go for that.
2: Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen.
1: Maar wij gaan er wel voor, hoor. Dus blijf lekker luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. Een mooie aflevering met heel veel lekkere muziek en een paar interessante dingen. Dus blijf lekker luisteren, ook al lig je tussen de lakens. Even kijken, wat hebben we zoal in de aanbieding? Nou ja, een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat, wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? Is dat dan tussen de lappen of is het anders? Je hoort het straks. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de tuinkruiper. Maar gaat het daar wel weer om? Of is er weer iets anders aan de hand? Je hoort het straks. En een breed blik. Een tentoonstelling met 1200 foto's. Wat wordt daar getoond? Blijf nieuwsgierig, want het komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Een prachtige van Santana, weten we het nog? Ongelooflijk, wat een mooie ouwe is dat. Black Magic Woman, en wat hoorde je ervoor? Je hoorde ervoor een prachtige Van Journey. Beetje lawaai, het heette Fateful, het komt uit 1983. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? De vakanties van veel mensen, de voorjaarsvakantie zit er alweer op, en de zomer ligt in het verschiet. En ja, zo'n vakantieperiode kan bijna niet voldoende zijn om alle stress die de wereld voor u kan opleveren te niet te doen. Maar wat dan? Hoe werkt u aan uzelf om spanning de baas te zijn? En wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u, en hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Om te ontspannen kun je in allerlei bochten wringen. Je kunt gaan sporten, je kunt een stuk auto rijden, je kunt gaan fietsen. Maar wat is uw favoriete manier om te ontspannen?
2: Ik denk sporten wel gewoon.
3: Ontspannen. Ja, joggen.
4: Ja, eigenlijk wel. Sporten.
1: Sporten?
4: Ja.
1: Noemt eens een sport op, wat doet u graag?
4: Joggen.
1: Joggen?
4: Dus ja.
1: Gewoon lekker lopen?
4: Gewoon lopen, ja.
2: Ja, toch gewoon lekker naar het terras gaan en een wijntje drinken. Dat is ook wel om te ontspannen.
1: Ja, dat is leuk.
2: Moet ik zeggen, dat is wel heel fijn, ja.
1: Ja, dus een hapje eten of een drankje op een terras.
2: Ja, heerlijk, ja. Dan kom ik helemaal tot rust.
1: Dat is echt wel nodig af en toe.
2: Ja, zeker. Ja, minimaal één keer per week.
1: Oké. Uw favoriete manier van ontspannen?
5: Lekker stukje fietsen. Ja. En lezen veel. Ja.
1: U leest nog, wat leest u graag? Fictie, non-fictie?
5: Nou, allebei. Detectives, weet je wel, politie, dat allemaal. Ah. En spannende romans, ja hoor.
1: Die zijn er nog genoeg?
5: Die zijn er genoeg, ja hoor. Bibliotheek vlakbij.
1: Ja?
5: Ja.
1: Oh, je gaat ze gewoon lekker lenen?
5: Ik ga ze lekker lenen.
1: Juist.
5: Dus wat moois is te lezen.
1: Ja.
5: En zeker met de vakantie even een stapeltje meenemen.
1: Ah. En op tijd terugbrengen dan?
5: Oh, uiteraard, ja.
1: Had ik altijd moeite.
5: Hey. Ja, want al die stapels thuis is ook niks.
1: Nee, dan liggen ze niet in de weg, kunnen ze weer terug.
5: Ja, zo
1: dat is wel het fijne van de bibliotheek.
5: Ja hoor.
1: Wat is uw favoriete manier van ontspannen?
3: Ja, lezen. Hebben we alle twee wel.
1: Ja.
3: Lezen, ja.
1: Wat leest u graag? Voor boeken, fictie?
6: Biografieën en
3: geschiedenis.
6: Geschiedenis.
3: En dieren.
6: En dierenboeken, ja.
1: Geen verhalen, geen fictie. Dus.
6: Ja, ook wel. Ja, dat ook wel, ja. Maar dan toch wel een historische achtergrond.
1: Ja. Biografie, wat is de laatste? Welke heeft u doorgeworsteld? Of?
6: Nou, ik ben nog mee bezig. De biografie van Godfried Bomans.
1: Hé, die heb ik nog meegemaakt. Dat is leuk.
3: Ja.
1: Ja, dat heb ik nog meegemaakt. Had mijn vrouw maar zo'n been.
6: Ja, die ja.
1: Van,
6: ja, ja. Met Marlene
1: Dietrich. Dat was het. Juist, ja. Wat is uw favoriete manier van ontspannen?
7: Ontspannen?
1: Ja.
7: Niet een beetje al die negativiteit en dat soort van dingen uit de weg te gaan. Wandelen is een fantastische manier. Gewoon nadenken op je rug.
1: Oh,
7: op je rug liggen nadenken is ook goed voor jou.
1: Waar ligt u op uw rug?
7: Lekker op bed, lekker in de tuin.
1: Oh, ja.
7: En social media ontwijken. Het is absoluut evil empire. Heel ziek en toxisch.
1: Ja, ja, ja.
7: Dus hoe minder je daarvan krijgt, hoe beter.
1: Een goede tip.
7: Ah, ja.
1: Gewoon om te ontspannen de sociale media, gewoon eens even overslaan.
7: Ja, je moet geen zorgen maken, je moet zorgeloos leven. En dat is mogelijk als je gelovig bent, dan heb je geen zorgen. Je maakt je ook geen zorgen, je vertrouwt.
1: Wauw, klinkt goed.
7: Ja, het is een lekker leven.
8: Een puzzeltje maken, een stukje wandelen.
1: Zet u dan nog een doelstelling van ik moet er een bepaalde tijd van maken?
9: Over het algemeen wel minimaal 5 kilometer, tegenwoordig maximaal 10. Vroeger halve marathons.
1: Oh.
9: Maar dat is een beetje voorbij. Ik denk niet dat het nog gaat. Maar
1: halve marathon is ook alweer iets van 20...
9: 21
1: kilometer.
3: Ja.
9: Kilometer.
1: Dat is wel een hoop.
9: Beetje.
1: Ja, dat is wel een hoop.
9: Dat is wel.
1: Maar het hoeft ook niet per se. Nee. Maar binnen wat voor tijd loopt u zo'n halve marathon tot voor kort?
9: De halve marathon? Nou, zo...
3: 2 uur en een kwartier hebben we gelopen.
9: Ja, zo 2 uur en een kwartier. Dus zo'n 10 kilometer per uur, zo gemiddeld.
1: Ja, u liep dat ook?
3: Samen. We hebben het samen gelopen.
1: Wow.
3: Ja.
9: In München.
1: In München dus,
3: ja. In München, stadloop. Ja.
1: Want u woont daar dus, hè?
3: Ja.
1: Hoe lang al?
3: 39 jaar.
1: 39 jaar,
3: ja.
1: Dan spreek je nog prima Nederlands.
3: Ja, dat vergeet je niet.
1: En wat is en uw favoriete manier van ons?
10: Nou, ook wel lezen. Met name thrillers en gewoon ook wel maatschappelijk georiënteerde thema's. Dus vind ik ook wel interessant. Ja.
11: Daar verschijnt genoeg over nog steeds.
10: Ja, zeker.
11: Wonderbaarlijk eigenlijk, hè, dat er nog steeds allemaal boeken verschijnen.
10: Ja, nou ja, in deze tijd is dat niet zo raar, vind ik. Dus,
11: ja, er is genoeg aanleiding voor.
10: Ja, er is genoeg aanleiding voor.
11: Ja. Ja, maar ik bedoel, boeken, niet allemaal e-books of wat.
10: Nee, we staan wel van de dingen in ons handen houden. Ja. Dus gewoon een boek.
11: Ja.
10: En niet een e-reader.
11: Dat bedoel ik.
8: Een legpuzzel maken, vind ik ook heerlijk. Ja, spelletje doen. Ik werk bij de Zonnebloem, dus ik doe nogal wat spelletjes met mensen.
11: Vrijwilligerswerk, zeg maar.
8: Vrijwilligerswerk. Ja. Dat heb je als je met pensioen bent, hè?
11: Sorry?
8: Als je met pensioen bent,
11: kan
8: je vrijwilligerswerk doen.
11: En de Zonnebloem, dat is dankbaar werk, hè?
8: Het is heel dankbaar werk. Ja. Het mooiste werk wat er is.
11: Want dan snijdt het mes aan twee kanten. Heeft u iets te doen en die andere ook nog
8: weer. Juist, je snapt hem.
11: Ja.
8: Ja. Ja. Voldoening. Ja. Heerlijk.
11: Heeft u verder nog iets waarvan u zegt van, nou, dat is echt nodig om te ontspannen voor mij? Voor uzelf?
5: Nodig te ontspannen.
11: Echt nodig om te ontspannen?
5: Nodig.
11: Voorwaarden?
5: Ja, voor vakantie zit er natuurlijk altijd bij. Ja. Ja, zeker 2-3 keer in een jaar.
11: Gaat u dan nog naar het buitenland?
5: Jazeker. Ja, ja.
11: Toch wel. En ben je misschien net terug?
5: Een maandje net terug. En aanstaande maanden ga ik weer naar Duitsland.
11: Duitsland?
5: Ja. Ja.
11: Nou, daar kwamen net mensen voorbij die wonen in München, 39 jaar al. Waar gaat u graag heen in Duitsland? Nog even.
5: Nou, Beieren en Westerwald.
11: Ja.
5: Ja, een mooi gebied hoor.
11: Ja.
5: Ik ga nu naar Frankenwald. Daar bij Nuremberg en Bamberg. Dat is ook mooi.
11: Ah, juist.
5: Beieren ben ik ook heel veel geweest. Alle plaatsen in Duitsland. Duitsland is een mooi land.
11: Ja. Dank u wel, hè. Nou. Fijne avond.
12: Bedankt op. Ik mag helemaal niet plezier. Op staan een borden.
11: Ja, krijg je bekeuring voor.
12: Wauw, hoe gekker.
11: Dank u wel, hè.

Frédéric Goldman Jones en Nacht Nui. En Mika, relax, take it easy. Je hoort het allemaal hier in de late avond. Over een paar minuten een mooie column van Milas Dekker. Zij gaat het hebben over de tuinkruiper. Maar kruipt het ook allemaal? Je hoort het zo meteen bij de late avond. Na deze van de Pointer Sisters. Luister mee naar He's So Shy.

tuinkruiper. Ik heb een tante. Mijn tante heeft een tuin. Die tuin is, zegt ze zelf, erg klein. Maar heel hoog. Dat kan ook niet anders. Er bestaan geen lage tuinen. Een tuin is hoger dan de hoogste boom. The sky is the limit. Dat is nou juist de aardigheid. Mijn tante heeft het geheim ontdekt van de tuin. Er zit geen dak op. Een tuin is een huis zonder dak. Vandaar al die frisse lucht, al dat gegroei en gebloei, en dat je er nooit je voeten hoeft te vegen. Zet er een dak op en het is uit met de pret. Opeens moet je regelmatig luchten, dreigen je planten te verdorren en heb je een stofzuiger nodig. Je hebt van je tuin een huis gemaakt. De meeste mensen modderen er wat met vensterbanken of proberen iets van een balkonnetje te maken, terwijl de oplossing voor de hand ligt. Zet je tuin op je dak. Maak een daktuin. Dat je tuin er niet naast hoeft, maar er ook op kan, daar denken de meeste mensen niet aan. De meeste mensen denken te plat. Tweedimensionaal. De grootte van een bos drukken ze uit in hectares en niet in kubieke hectometers, net of alle bomen er altijd plat zijn omgewaaid. Zelfs stadsmensen zijn nog echte plattelanders. Willen ze de weg weten, dan kijken ze op een platte grond. In hun huizen lezen ze de tweedimensionale krant en kijken ze naar de tweedimensionale televisie. De helft van hun driedimensionale kamer, heel de leegte tussen hun hoofd en het plafond, wordt niet benut. Wat boven je hoofd is, telt niet mee. Totdat er oorlog dreigt. Dan heet alles boven je hoofd opeens luchtruim. Dat is iets wat niet geschonden mag worden. Opeens klinkt het schenden van het luchtruim als het toppunt van ongewenste intimiteit. Daar staat de doodstraf op. Toch wordt mijn luchtruim nu in volle vredestijd al flink geschonden, elke dag weer. Niet door straaljagers, maar door wolkenkrabbers. Sinds de stedenbouw van een middel- tot volkshuisvesting is verworden tot een wedstrijd voor projectontwikkelaars, stapelen architecten steeds hogere torens op, niet om dichter bij een god te komen, maar verder van ons mensen. Hun hoogmoed stoelt op de grondprijs. Hoe duurder de grond, zeggen ze, des te hoger moet je bouwen. Smoesjes. De prijs van de grond is het probleem niet. De grond is niet te duur, de lucht is te goedkoop. Als ze niet voor de vierkante meters grond, maar voor de kubieke meters lucht moesten betalen, bliezen de architecten heus wel een torentje lager. Maar zolang de ambtenaren van de ruimtelijke ordening zich nog op hun platte gronden blind staren, krijgen de projectontwikkelaars de hele koek bij het eerste plakje cadeau. Dat moet anders. Er moet meer lucht worden verkocht. Dat kunnen we met een gerust hart aan de makelaars overlaten. Zo wordt er weer minder in de hoogte en meer in de breedte gebouwd. Dat spaart het luchtruim, maar het kost tuinen. Is dat erg? Houden mensen wel van tuinen? Hun eerste behoefte is geen tuin, maar een huis. Een dak boven hun hoofd. Kopen ze er toch een tuin bij, dan willen ze daar gek genoeg een tuinhuis in. Een tuinhuis is een inwendige tegenspraak waarin je thee kunt drinken. Maar het malst zijn toch de pergola's. Ik moet er altijd een beetje om lachen als ik ze zie zitten in hun tuintjes. De mensen onder hun groen van het gif uitgeslagen pergola's. En me verbaas hoe ze er toch weer in zijn geslaagd om het ondenkbare te verwezenlijken. Een tuin met een verlaagd plafond.

prachtige muziek van Genesis hier in de show. Hold On My Heart uit 1992. En Femage met een prachtig lied. Ja, een stuk cabaret zou je kunnen zeggen. Verleiding van nog veel langer geleden. In een ogenblik gaan we praten met Jeff van Duin. Hij is bibliothecaris van het Nederlandse Fotomuseum. Hij gaat het hebben over een brede blik. Een tentoonstelling met 1200 foto's. En Tera Cox gaat zometeen met hem praten na dit mooie werkje van Leona Lewis. Bleeding Love.

0: Een brede blik, een tentoonstelling met 1200 foto's. En aan de telefoon Chef van Duin. Hij is onder andere bibliothecaris Nederlands Fotomuseum. Welkom in onze uitzending, Chef.
1: Dank u wel.
0: Nou ben je ook bestuurslid van het het Cultureel Forum Schiedam.
1: Ja.
0: En dat heeft vooral met je tentoonstelling te maken. Dus ik zou graag willen weten wat dat voor instelling is.
1: Nou ja, wij zijn eigenlijk een vereniging. Wij opgericht in 1961, dus het bestaat al tig jaar, zou ik zeggen. En ja, wij zijn eigenlijk een soort culturele club. Ja, wij stimuleren de cultuur in het Schiedamse. Dat is eigenlijk ons hoofddoel.
0: En
1: we organiseren van alles.
0: En dat doen jullie helemaal vanuit jullie zelf als vrijwilliger? Of horen jullie tot een stichting? Of worden jullie door de gemeente gefinancierd?
1: Nee, wij zijn een stichting. En wij zijn afhankelijk van fondsen. Provinciale fondsen. Of andere fondsen die wij aanschrijven.
0: En jullie zorgen voor het culturele gebeuren. Zou je wat voorbeeldjes kunnen noemen? Als zo'n zomer bijvoorbeeld. Hoe ziet zo'n programmering er dan bijvoorbeeld uit?
1: Nou, wij hebben al enkele jaren een avondprogramma in de bibliotheek. Lopen, dat heet Schiencafé.
0: Ja.
1: En dat helpt de kijk op de Schie, want dat is natuurlijk de slagader van de stad Schiedam. Niet alleen zijn naamgever, maar ook de slagader waar die dwars door onze stad loopt. En wij nodigen mensen uit die hun visie daarop geven. Van de historische kant, maar ook de hedendaagse kant. Hoe die stad zich beweegt, zeg maar, langs die Schie.
0: En nu hebben jullie een geweldige expositie van 1200 foto's. Ik las dat die van Hans Baptist waren. Wie is eigenlijk Hans Baptist? Hoe komen jullie bij hem uit?
1: Ja, nou, Hans Baptist is geen onbekende in het Schiedamse, want hij heeft voor Huis en Huisbladen, maar ook voor het Vrije Volk, het nieuws geslagen. Of alle nieuwshoogtepunten die in de stad plaatsvonden, die heeft hij beroepshalve verslagen. Maar bij Hans is het niet alleen het nieuws, dus zeg maar de agenda.

0: agendapunt dat groot opgeschreven wordt her en der. Dus de intocht van Sinterklaas. Daar zie je normaal natuurlijk de burgemeester naast Sinterklaas staan.
1: Ja.
0: Maar bij Hans gaat het er juist ook om, en dat is dan zijn vrije werk, en dat is ook het hoofdmoot van deze tentoonstelling, dat wat er in de periferie van het hoofdagendapunt gebeurt. Dat is eigenlijk de Schiedammer zelf, veelal. En zo is het een soort vertraagde spiegel. Mensen die de tentoonstelling bezoeken zullen deels zichzelf herkennen van 40 jaar terug. En voor een andere bezoeker die van buiten de stad komt, is het gewoon een hele amusante fotografie, omdat het een heel mooi tijdsbeeld laat zien.
1: Ik voel een beetje een sfeer gebeuren. En ik voel ook dat we nou naar de uitleg van de titel gaan. Want die heet Een brede blik. Heeft dat ermee te maken dat je meer ziet dan de feiten?
0: Ja, nou, dat is tweeledig inderdaad. Hans die had dus een bredere blik dan alleen dat ene agendapunt waarvoor die dus kwam. Dus hij keek verder om zich heen dan misschien een andere fotograaf zich zou doen. Maar hij vond het ook fijn of zijn taak om dat ook vast te leggen. Of hij had er plezier of lol in om dat vast te leggen. En daarnaast al die foto's bij elkaar, want het zijn er in totaal 1200. Het is echt een beeldenkanon, verdeeld over 3 computerschermen. Is dat natuurlijk ook een hele brede blik, omdat je dan alles bij elkaar, dan heb je wel heel Schiedam verkend, zeg maar.
1: Ik heb nog even een vraag over de inhoud, want ik snap wel niet alleen de feiten, het sfeerbeeld, het terzijde, zal ik maar zeggen. Maar wat is de kern van de tentoonstelling? Waar gaat die over?
0: Ik denk het brede maatschappelijke leven van Schiedam. Dat is eigenlijk, denk ik, waar het over gaat. Dus dat kan inhouden bij een wasserij binnen tot wat was het allemaal voor verenigingsleven.
1: En over welke jaren spreken we dan? Is het Schiedam in het verleden of in het heden?
0: Ja, het is vooral toch wel einde vorige eeuw. Dus 1980 tot 1995 zo'n beetje.
1: Ik voel aankomen dat we met wat feiten moeten komen. En tot wanneer is de tentoonstelling? Wanneer is het einde?
0: Ja, 13 september, dus hij staat behoorlijk lang.
1: Dat is fijn.
0: Het is eigenlijk van 12 tot 1600 uur ben u welkom.
1: Het is de grote kerk, de Sint-Janskerk in Schiedam.
0: Ja, Lange Kerkstraat.
1: Nou, ik wil u hartelijk bedanken, chef. Het is een moeite waard, dat hoor ik al. Dankjewel voor deze geweldige tip. Chef van Duin van het Cultureel Forum Schiedam. De tentoonstelling heet Een Brede Blik. Dankjewel, chef.
2: Dankjewel, Tera, voor deze mooie bijdrage aan de late avond. En daarmee kwam ook onmiddellijk een einde aan de show. Het is niet anders. Maandag is het weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk je oren weer vertroetelen met heerlijke muziek. En dat niet alleen. Hij heeft ook dan weer mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een prachtige nacht. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Toch maar mooi nog even de Shirelles. And will you still love me tomorrow? Goeie vraag. Mooie nacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: sportlokaal volledig in de teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

Dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.